0: going on. There's nothing left to guess now.
1: Quick, let's leave. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
0: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn

0: Er zijn nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minima rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: as a vandal stood to handle.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

eerste licht, maar doe beste van deur. De nacht wij is nu eerlijk, of licht het zo'n sami. Zo koud als to be me best, zo

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast,

0: door Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

feel good.

12 Hunebedden. 12 Hunebedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze. Waarom?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze

0: kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderde de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

grote station. Zoek je wat rozen bij haar uit, vraag ze beslist een flinke duit. Maar is de eerste schrik voorbij, lach je tevreden en blij. Oh, signorina, mooi zijn je bloemen, fris zijn je bloemen. Maar signorina, lang niet zo mooi als jij.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Ik denk wel eens, zal ik eens wat denken? Maar dan denk ik, alles is al gedacht. En ik denk wel eens, zal ik eens wat zeggen? Maar dan denk ik, alles is al gezegd. En dan denk ik wel eens, zal ik eens wat doen? Maar dan denk ik, alles is al gedaan. Maar als alles is gedacht en gezegd en gedaan, wat is dan nog de zin van je bestaan?

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling. Baciami, I bacio you and everything.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer.

0: Hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: wat gees gehuur. Sit dag te stuur, maar hij trok het uit de muur.
1: Ja, wanneer we wisselen van dienst, lijkt het wel op best vet.
0: Wow.
1: Strijden neemt die Nokia aan en hij gaat rennen.
0: Miauw.
1: Pak wat je kapot.

0: is een app.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
4: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
2: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord. Kom.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
3: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
2: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
4: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
2: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Matthijs van de Wiel.
4: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
2: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het

0: van Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: één dagje geduld. En dan is het zover. Bluf was dat. En zaterdag...
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen. Het is 10 minuten over 9. Een hele goede morgen en welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De Broers Roo, die zit in ons terugblik op de Drentse duizend. En dat heeft allemaal met morgen te maken. En Beep, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek, jawel, van Simon Keizer. Straks hoor je Earth and Fire met Memories. Maar eerst het goede doel. Dit is Nooduitgang.

0: symfonische pop van Earth and Fire hier op Radio Drenthe. Dit was Memories.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En daarmee blikken wij vooruit op morgen, want dan is het zover. De tweede editie van het Drentse Songfestival Pop in het Plat. Laten we even kijken naar vorig jaar. Toen was het wel heel erg spannend. Want na de punten van de jury stond Dennis Hendricks met Koffie voor ons twee met dit nummer eerste. En na de punten van de thuisstemmers, toen ging Ro er uiteindelijk met de winst vandoor. En wat de Drentse Duizend trouwens betreft, wist Dennis wel te winnen. Hij kwam als hoogste binnen op nummer 19. En Ro, die kwam eind vorig jaar binnen op nummer 32 in de Drentse Duizend. Met die Olle Jetta.

Nederlands. Een demo van broederliefde. En voor het programma Onvergetelijke Liedjes maakten de drieërs er een singeltje van los vast in dit geval. Het is bijna 9:30. Straks het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Lois Lane. Dit is My Best Friend.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
6: Het is even over 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, brengen vluchtelingen ook de komende nachten door in Gieten. In Sporthal de Goorns staan 150 bedden klaar. De N33 gaat het hele weekend in beide richtingen dicht tussen Assen en Siddeburen. De afsluiting gaat vanaf vanavond 7 uur in en duurt tot maandagochtend 5 uur. En het omstreden tankreinigingsbedrijf Wubbe Noord gaat Assen verlaten. Het bedrijfspand op het Pelerpark staat te koop en het bedrijf is bezig met nieuwbouw in Drachten. Wubbe Noord raakte eerder dit jaar een opspraak door tientallen klachten van omwonenden. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
7: Vanochtend is het wisselend bewolkt. Af en toe laat de zon zich even zien, maar er ontstaan ook weer een paar buien met de voorkeur voor de oostelijke helft van onze provincie. Nou, in de loop van de middag wordt het steeds droger. De zon komt er vaker bij. Het wordt dan 18 tot 19 graden bij een matige westelijke wind. En ook vanavond droog weer met nu en dan zon.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: honderdduizend potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: kerst en Atje voor de sfeer.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En de hele week doen we dat met damesgroepen uit de jaren 70 en 80. En dat heeft allemaal te maken met het verschijnen van een verzamelbox voor Babe. De Complete Collection met alle hits daarop, 14 keer in top 40. En natuurlijk ook bijzondere opname. Nou, we begonnen deze week natuurlijk met Babe en we eindigen er ook mee. The Drunken Sailor, een hitje in Hatje Zomer 1980.

14 nummer 1 hits. Deze Marco Borsato, dit was de derde met Binnen. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel met de nieuwe single voor Simon Keizer. Afgelopen dinsdag uitgebracht. En dat wel op de dag dat de gelijknamige biografie Wat Moet, dat moet verscheen. En moet, dat schrijf je dan met een D. Tenminste de eerste dan. En die andere dus.

Net uit 1981 voor Anita Meijer en Why Tell Me Why. En daarvoor horen wij Simon Keizer met zijn nieuwe single Wat Moet, Dat Moet. Het is alweer 5 minuten voor 10, oftewel het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot gaan we even 30 jaar, jawel 30 jaar terug in de tijd. Dit is Total

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp.

0: Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer
2: op Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
10: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
12: Proost. Proost.
13: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Staatsloterij. Speel bewust 18+.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: Radio Sylvan. En dat zijn we met zijn Metrimony.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Nou, brengt mee de klompen. Ja, jammer, hè?
3: Ja, ik vind het mooi.
0: Ja, hij is hartstikke leuk. Ja. We gaan weer klompen weggeven. We hebben er nog volgens mij 5 te gaan. Vandaag 3 paar. En morgen ook nog natuurlijk bij Hamilton. En ook,
4: ja, nog 2 stuks.
0: Ziezo zaterdagshow. Dus, en ze zijn volgens mij wel gewild. Want de lijnen die ontploffen bijna in dit geval. En dat is mooi, want dat zijn ook echt hebben dingetjes volgens mij.
4: Nou, hebben dingetjes? Dan kleineer je het een beetje.
0: Okay,
4: maar er zijn echt gewoon vaak mensen die bellen. Die fanatieke klompendragers zijn. Ja. En waarvan ze af zijn. En hey, ik moet gewoon een paar nieuwe hebben. En die dingen, ja, die zijn niet zomaar te krijgen. Hè?
0: Maar dat er nog zoveel mensen echt dagelijks op klompen lopen. Daar verbaas ik me wel over. Ja, ik vind het mooi.
4: Ik ben in Drenthe, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Wij hebben het spel deze week in de staat in het teken van spreekwoorden en gezegden. Gefactcheckt trouwens door Huus van der Tal. Dus het antwoord dat moet gewoon echt kloppen in dit geval. Luister maar eens naar deze opgave. Het is een boezeroen met botten.
4: Wat?
0: Het is een boezeroen met botten.
4: Oh.
0: Ja, een boezeroen met botten.
4: Oh.
0: Maar wat betekent dat?
4: Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag.
4: Ah, ja.
0: We komen door op 0592-33-1188. Een telefoontje of een appje mag natuurlijk ook. Het is een boezeroen met botten. Luister naar John Mayer. Dit is Last Train Home.

0: Dat met two people.
1: Deze week maak je kans
0: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
2: Nou,
0: breng mee de klompen. Geen two people, maar two klompen in dit geval. Gea, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Gea Santing uit Emmen.
3: Uit Emmen, ja.
0: Uit Emmen, hoe is het in Emmen?
3: Ja, regenachtig, bewolkt.
0: Het is een beetje slof weer, hè?
3: Ja, niks aan, hè?
0: Nee. Wordt het nog beter?
3: Nou, ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het.
3: Ja, maar ik hoop dat het in Assen straks mooi weer is, maar daar ga ik vanmiddag naartoe.
0: Oh, ja, dus nou, dan hoop ik het ook. Want wij zitten hier nu, dus dat zal hartstikke mooi uitkomen.
4: Laten we dit niet aan Ronald van der Zwaag horen. Even kijken, het wordt vanmiddag. Even kijken, de buienradar geeft aan. Nog wel een buitje rond een uurtje of twee. Oh. Alleen daarnaast klaar.
0: Oh, oké, dat komt allemaal goed, Gea.
3: Dat mag.
0: Mooi zo. En je bent nou in Emmen, wat was jij aan het doen?
3: Ik ben niks aan het doen, ik ben gewoon even aan het lezen.
0: Oh, en lekker radio erbij aan.
3: Ja, altijd.
0: En er kwam een opgave voorbij. Zal ik hem er een keer laten horen?
3: Ja, je mag me laten horen, ja.
0: Doe ik dat. Het is een boezeroen met botten. Een boezeroen met botten. Maar wat heeft het dan over, Gea?
3: Nou, volgens mij is dat een heel mager persoon.
0: Toch wel, hè?
3: Ja.
0: Echt waar?
3: Dat rammelt.
0: En het rammelt aan alle kanten in dit geval.
3: Ja.
0: Het was niet de meest lastige, want volgens mij iedereen die of appt heeft of die heeft belt, die had het wel goed. Ik had er geen fouten bij zitten.
4: Nee, dus, ik ook niet.
0: Dus chapeau voor iedereen.
3: Dan heb ik geluk natuurlijk.
0: Dan heb je geluk. Ja, nou ja, de notaris die wist altijd iemand aan, dus dan komt het allemaal weer dik voor elkaar. Ja. Hey, maar je mag je feliciteren, want je hebt namelijk een paar RTV Drenthe klompen.
3: Nou, hartstikke fijn, joh.
0: En gooi je er nou zelf op in de winkel of laat het iemand anders doen?
3: Nee, dan laat ik weer mijn handen doen.
0: Oké, je gaat ze weggeven.
3: Ik geef ze aan mijn vriend.
0: Oh, ja. Nou, wat je dus ook kunt doen, is je ook meteen naar het klompmuseum gaan in Eelde. Want dan kun je ze ook meteen laten aanmeten.
3: Oké, dus dat is een
0: echt
3: mooi idee.
0: Perfect op maat gemaakt. En vervolgens een paar weken later, dan hebben ze klaar. En een mooi RTV Drenthe design erop. Dus van harte gefeliciteerd.
3: Oh, dat is hartstikke leuk. Dankjewel. Dat gaat doen.
0: Mooi zo. Ja. Blijf nog even in de lijn voor alle adresgegevens. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
3: Ja, ik jullie ook. En hartstikke bedankt.
0: Dankjewel, Gea. Doeg. Ja,
3: Oké, dag.

0: Eternal samen met B.B. Winans en I Wanna Be The Only One. Straks Thomas hier met het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst even Lou Reed. En wat hij zelf vindt, a perfect day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Het is 10:30, Thomas nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen Wim. Om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, brengen vluchtelingen ook de komende nachten door in Gieten. In sporthal De Goorn staan 150 bedden klaar. De eerste bus arriveerde gisteren.

0: Avond rond 10:30. In principe logeren ze er tot maandagochtend. De afgelopen 3 nachten sliepen er uit nood vluchtelingen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De hele inrichting met stapelbedden is nu dus overgebracht naar Gieten. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond kunstroof uit het Drents Museum. Gestolen gouden helm Cotovenesti en 2 gouden armbanden zijn terug in Roemenië. Maar voor de 3 hoofdverdachten breekt nu een belangrijk moment aan. Je hoort verslaggever Stefan Klompel over deze zaak.
1: Het OM heeft tegen 2 van de 3 verdachten, dat zijn de 21-jarige Jan B., ook wel bekend als de bouwmarktman, en de 37-jarige man Chesley W., 44 maanden cel geëist. Dat is iets meer dan 3,5 jaar. En tegen de derde verdachte, Bernard Z., is 66 maanden cel geëist. En dat is 5,5 jaar cel.
0: De eis voor Jan B. en Chesley W. is lager omdat ze een deal hebben gesloten over het teruggeven van de kunstschatten. De rechter doet rond 1:00 vanmiddag uitspraak. Het omstreden tankreinigingsbedrijf Wubbe Noord gaat Assen verlaten. Het bedrijfspand op het Pelerpark staat te koop en het bedrijf is bezig met nieuwbouwplannen in Drachten. Wubbe Noord raakte eerder dit jaar in opspraak door tientallen klachten van omwonenden. Die hebben last van gezondheidsproblemen en daarbij wijzen ze naar tankreinigingsbedrijf. De Omgevingsdienst Drenthe is daarom bezig met een aantal metingen. Ze kijkt of het bedrijf zich wel houdt aan de milieuregels. En de N33 gaat het hele weekend in beide richtingen dicht tussen Assen en Siddeburen. De afsluiting gaat vanaf vanavond 7:00 in en duurt tot maandagochtend 5:00. Rijkswaterstaat gaat onder meer bermen herstellen en stukken van de vangrail repareren. Verder is het tijd voor inspecties aan bruggen en viaducten. En dat kan alleen wanneer de weg volledig is afgesloten. Kijk voor de omrijroutes even op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app ook voor het andere nieuws.
2: Dankjewel, Thomas. En voor het weer is hier Roland van der Zwaag.
3: Vanochtend is het wisselend bewolkt. Af en toe laat de zon zich even zien, maar er ontstaan ook weer een paar buien met de voorkeur voor de oostelijke helft van onze provincie. Nou, in de loop van de middag wordt het steeds droger. De zon komt er vaker bij. Het wordt dan 18 tot 19 graden bij een matige westelijke wind. En ook vanavond droog weer met nu en dan zon.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.

0: Maar broer Konijn, maar er was ook nog een keer een Eddie Rabbit. Dit was Driving My Life Away.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Het is 10:08. Remco is vandaag voor ons op Chuck. En ze heeft een sportief weekend in Assen voor de boeg. En Remco is in bij de voorbereiding aanwezig. Goedemorgen.
3: Ja, mooi Wim. Goedemorgen. Ja, ik sta op de atletiekbaan van AAC hier in Assen. En ze hebt hier dit weekend het NK Meerkamp. En dat is wel bijzonder, begreep ik. Ik sta hier met Frans en Ronald van AAC. Ja, Frans, hoe speciaal is dat eigenlijk voor Assen?
4: Nee, vorig jaar hebben we dezezelfde wedstrijd ook gehad.
5: Ja.
4: Maar daarna, dat moet ik in de geschiedenis in ieder geval terug naar 2001... dat er voor het laatst Nederlandse kampioenschappen geweest zijn boven Zwolle.
3: Ah, juist. En waarom komt zo'n kampioenschap dan in Assen terecht?
4: Nou, punt 1, in 2024 las ik in de krant dat deze baan gerenoveerd werd. En ik las ook een oproep van de Atletiek Unie waarbij ze kandidaten zochten voor Nederlandse kampioenschappen. Dus toen hebben wij een zogenaamd bidboek in elkaar gezet, waarin wij onze sterke kanten belicht hebben. En wonder boven wonder, gelijk in het eerste jaar bingo, kregen we de Nederlandse kampioenschappen van vorig jaar en van dit jaar toegewezen.
3: Wil je goed reclame maken voor jezelf?
4: Ja, maar niet alleen reclame maken. De baan die hier ligt is ook een fantastische baan. 8 laans rond. Voldoet aan alle internationale eisen.
3: Ja, juist. Dat is wel belangrijk, hè?
4: Ja, zeker. Er zijn eigenlijk maar 2 banen in Noord-Nederland waar dit soort kampioenschappen gehouden kunnen worden. Dat is de baan in Assen en die in Hogeveen. En dan in Assen moesten we bijvoorbeeld ook nog investeren. Dat wil zeggen, de gemeente hadden we gelukkig mee. In een tweede polshoge accommodatie.
3: Oh, ja.
4: Want ja, dat is een onderdeel wat heel veel tijd kost. En als je dan maar 1 zo'n polshoge maat hebt liggen, ja, dan wordt het nachtwerk dat je klaar bent.
3: Ja. Dan ga ik hem naar Ronald, hè. Maar Ronald die werd alles van de voorbereiding, geloof ik. Ja, maar wat komt er al bij kijken als je een kampioenschap wil organiseren?
6: Nou ja, er zit natuurlijk heel veel organisatie voor tenten. Hè. We hebben nu hele mooie partytenten hier achter staan. Die moeten allemaal gehuurd of geleend. Of sommige hebben aangeschaft. Hè, want we willen natuurlijk met mooi weer moeten de atleten uit de zon zitten. En met slecht weer moeten de mensen droog zitten. Dat zijn kleine dingen. We hebben heel veel geluid. Hè. We hebben hier wel een kleine installatie. Maar we hebben gewoon nu voor de NK hebben we een hele mooie installatie met geluidswagen geregeld. Dus er zitten microfonisten in de bus en die maken een mooi verslag van de dag. En rond de baan kunnen we daar ook allemaal goed geluid en muziek horen. Daarnaast

0: We hebben allemaal andere activiteiten. We moeten heel veel elektriciteit regelen. Ja. Ik heb een nieuwe hele mooie accu-kar mogen lenen bij iemand gehuurd. Er moeten dicties extra gehuurd. Er moeten toiletwagens extra. We hebben wel een aantal toiletten, maar ja, dat is voor een grote groep is dat niet voldoende. Dit keer hebben we dat. Nou, dus dat moet allemaal geregeld worden de afgelopen periodes. Ook al met een paar voorzieningen. We moeten controleren of al het materiaal goed weer is. Ja. We hebben hier hele mooie horden, wedstrijdhorden sinds de nieuwe baan ook. De atleten gaan heel hard eroverheen. En nou, dat sneuvelt nog wel eens iets. Dus daar moeten we ook allemaal even weer goed checken of het goed is.
1: En nou viel er net een beste bui over hen, over die baan. Is dat nou schadelijk?
0: In zoverre is het schadelijk. En aan de ene kant is het heel mooi. Want we maakten ons afgelopen jaar of afgelopen week een beetje de zorgen over de zandbakken. Door de zon willen we wel eens opdrogen. Dan weer niet te zacht wezen. Dus we hadden al op de achtergrond dat we tuinslangen klaar. Vorig jaar hadden we een hele mooie watertank klaar zijn. En die werd dan hier naartoe gereden om de bakken nat te maken. Maar ja, dit keer hebben we het geluk dat het gewoon even spontaan naar beneden kwam. Het is wel jammer dat ik zelf daardoor even goed nat ben geregen. Ja. Maar voor de rest gaat dat... moeten we even kijken hoe dat nu loopt. Baan 1 is wel even een uitdaging, maar dat hebben we op zich bij elke atletiek ook.
1: Dat is de binnenste baan.
0: Ja, dat is de binnenste baan. Maar daar kunnen we niet veel aan doen.
1: Dan loopt water naartoe dan?
0: Als het goed is, gaat het via het gootje wel allemaal naar binnen.
1: Oh, ik zie er dan wel wat op staan.
0: Ja, er staat nog wel helaas wat op. Dus, de baan is op zich heel mooi vlak en het loopt wel af, maar er zijn een paar kritische plekjes. Daar heeft op zich elke baan wel last van, denk ik, in Nederland. Maar, tenzij je een indoorbaan hebt, maar... we gaan straks nog even goed kijken. We hebben buiten de baan nog een paar plekken waar het nu heel nat is. Er ging ook wel echt een rode vlek over de baan heen. Maar daar is de gemeente nu mee bezig. Dus als het goed is, was dat voor het eind van de dag opgelost.
1: Als het met de blijven.
0: Daar gaat het om, ja. Dus, en overmorgen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, 2 dagen. Frans, een meerkamp. Wat krijgen we hier allemaal? Wat kunnen we allemaal zien hier?
2: Nou, voor de mannen is dat een 10-kamp, voor de vrouwen een 7-kamp. En de mannen die beginnen dan de eerste dag 100 meter sprint. Dan verspringen, kogelstoten, hoogspringen, 400 meter. Dan hebben ze even rust. Ja. De tweede dag beginnen ze met de 110 meter horde. Dan is discus werpen, polshoog, speerwerpen. En dan sluiten ze af met een 1500 meter. En op elk onderdeel krijgen ze op basis van een tabel... wordt de prestatie omgezet in een aantal punten. Nou, de punten van die 10 onderdelen worden bij elkaar opgeteld. En degene met de meeste punten, die is Nederlands kampioen.
1: Ja. Ja, en hebben we dan hier ook nog wat Nederlandse toppers aan de start?
2: Ja, de absolute top helaas niet. Want de kalender voorzag erin dat vorige week een internationale wedstrijd waren in Götzis. In Oostenrijk, waar de wereldtop aan start was. Ja. Op zich wel jammer, want Nederland is een heel sterk meerkampland op dit moment. Maar dat betekent dus dat de toppers, die geven toch de voorkeur aan om de internationale strijd aan te gaan. Nog boven de nationale strijd. Een meerkamp is zo zwaar. Dat kun je maar een keer of 3 per jaar doen. Dat kun je niet 2 weken achter elkaar eventjes een 10-kamp of even een 7-kamp doen.
1: Het is dan een beetje jammer dat ze hier niet meer.
2: Dat is jammer, maar begrijpelijk.
1: Ja, het doet er niet enkel.
2: Nee, daar hou ik gewoon rekening mee. Ik bedoel, het zal zeker 20 jaar geleden zijn... dat de sterkste Nederlandse meerkamper daadwerkelijk ook Nederlands kampioen werd.
1: En talent hier dicht bij huis, de regio?
2: Ja, we hebben 1 atleet van de AC 61... die bij de meisjes onder 18... Dus die doet net mee. Die is net geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen. Op zich al een hele prestatie. Ja. Want dan hoor je in ieder geval tot de beste 16 van Nederland. Ja. Daar zijn we blij mee. Ja. Dat hij zich heeft kunnen plaatsen. Ja.
1: Hoe laat giet dat les hier?
2: 10 uur.
1: 10 uur. En dan 2 dagen?
2: Ja, morgen tot een uur of 8. En dan de tweede dag beginnen we 's morgens om 9:30. En dan duurt het ook zo ongeveer tot 7:00 s'avonds.
1: Ja, en komt er nou veel volk ook op aan?
2: Ja, redelijk. Ik hoop dat er nog meer volk uit Assen komt kijken. Want het is echt nationaal of bijna internationaal niveau. Ja. En het is heel veelzijdig. Alle onderdelen van de atletiek zitten er wel in. Ja. Dus het is zeker de moeite waard om te komen kijken.
1: Ja, Wim, hoe heet dat?
3: Zeker.
1: Ja, dat is de buitenweert.
3: Nou, dat denk ik. En als het weer zo blijft, dan denk ik dat je een mooie wedstrijd door kunt gaan zien in Assen. Remco, dankjewel.
1: Dat lijkt mij wel, ja.
4: Yo. Okay, heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl

0: een beetje als ik met mijn vriendin een spelletje Rummy Cup speel. Dan zeg ik ook altijd, you win again.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, ik win nooit.
2: Kun je een beetje slecht, even, kun je een beetje goed tegen je vrienden?
0: Jazeker wel, ik accepteer het wel.
2: Nee, ik niet.
0: Nee, toch niet, hè?
2: Nee, word ik echt bloed zag aan.
0: Oh, nou ja, dat daar kan me ook iets mee voorstellen.
2: Goed, ja.
0: Hey, Thomas, ik zag een berichtje over straatnamen. En dat wel in de nieuwbouwwijk in Bleiswijk. En er was wat reuring over. Want die zouden namelijk een Arabische naam krijgen.
2: Ja.
0: Ik snap die reuring ook wel een beetje.
2: Ja, ik...
0: Uiteindelijk.
2: Ik ben voor inclusie en multiculturele samenleving. Hartstikke goed. Alle culturen waar je van kan leren en zo. Maar ik snap de reuring wel, ja.
0: Ja, die zouden namelijk alles met wadi heten. Nou, een wadi is een droge rivierbedding. Het is een Arabisch woord. In Nederland wordt ook wel gebruikt. En is de afkorting water, afvoer, drainage en infiltratie. Oftewel, dan gaat het regenwater wat valt. Langzaamaan zakt dat weer de grond in, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, dat is op zich hartstikke goed natuurlijk. Maar dan zouden de straten, die zouden dan Wadi Musa, Wadi Dem, Wadi Rum, Wadi Shab, Wadi Dra en Wadi Mansour gaan eten. Zo had de commissie naamgeving van Lansingerland bedacht. Nou, dat vonden ze geen goed idee.
2: Dus nee.
0: Het wordt nu weer anders, dat snap ik inderdaad ook wel. Ja.
2: Nu worden het Nederlandse schilders.
0: Ja, dat denk ik. Nee, maar ik heb even opgezocht. Er zijn in Nederland wel andere straatnamen die ook best wel bijzonder zijn en opvallend zijn.
2: Kom maar door.
0: In Almere, daar is een straat die heet De Realiteit.
2: Ja, Almere, hè?
0: Ja, ik woon aan de realiteit. Enkhuizen, die komt trouwens in die top 5 twee keer voor. Dus Enkhuizen, eat your heart out. Daar hebben ze een straat die heet Hoerenjacht.
2: Hoerenjacht?
0: Ja.
2: Ik woon aan de Hoerenjacht.
0: Ik woon aan de Hoerenjacht. Ja, nou.
2: Ja,
0: kom wel vragen naar boven.
2: Ja, bij mij ook, ja.
0: Goed, dan heb je ook nog een Ajaxstraat. En dan denk je van, oké, dat is leuk.
2: Ja.
0: Voor een Amsterdammer. Maar die is in Rotterdam.
2: Leuk. Ja, vind ik fantastisch.
0: Ja, vind ik wel een dingetje.
2: Ja, vind ik
0: maar,
2: leuk.
0: Maar stel, je zou Feyenoord-fan zijn in hart en nieren. Dan ga je echt niet naar de Ajaxstraat wonen.
2: Ah, doen ze kinderachtig.
0: Nee, ik niet. Nee.
2: Nee?
0: Zeker niet, nee.
2: Zou je niet in de Ajaxstraat willen wonen?
0: Nee, nooit. Oh. Nee. Oh. Echt niet, nee. In Oosterhout en Almere heb je nog een keer een Sesamstraat.
2: Oh mijn god.
0: Gewoon een echte, de Sesamstraat.
2: De Sesamstraat.
0: Maar Almere alweer, hè, ook voor de tweede keer in dit geval. Dus die doet ook mee. En ik zei het al, Enkhuizen die komt twee keer voor in het lijstje. Daar hebben ze namelijk ook een straat die heet, zeg maar, Tussen Hel en Vagevuur.
2: Oeh.
0: Maar hoe
2: daar staat een spookhuis?
0: Ja, dat moet ongetwijfeld.
2: Ja,
0: nou,
2: oké.
0: Goed, nou Enkhuizen die doet dus ook lekker mee. En ik zag nog een paar bijzondere namen. Namelijk Boezemsingel.
2: Daar is dan niks mis mee.
0: Ja, nee, er is niks mis mee. Wat denk je van Zwijnsmeerpad?
2: Zwijnsmeerpad.

0: Als je er woont, dan is dat lastig. Zwijnsmeer. Waar woon jij? Ik woon naar Zwijnsmeer. Nou die, ja. En dan kwam ik ook nog eentje tegen, die is ook wel leuk. De Laan van Darmstadt.
1: Darmstadt is ook een Duitse stad, toch?
0: Ja, dat is ook daar genoemd. Het is natuurlijk wel, klinkt wel een beetje raar. Ja.
1: Oh.
0: Maar ja, in Duitsland heb je ook een plaatje heet Schweinfurt. Dus wat dat betreft...
1: Schweinfurt, ja. Moet je gewoon even een leuk toertje door Duitsland heen... en dan kom je de meest gekke dorpsnamen, plaatsnamen tegen.
0: Het is fantastisch, ja. Ik zal volgende week opletten als ik er doorheen rijd.
1: Ja.
0: Komt allemaal goed. Dit zijn de Rolling Stones op Radio Drenthe. Dit is Under My Thumb.

0: Parijs, Tommy Hilfiger en Ville Rooyen Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Pita's, boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Wim Boer.

Power of Love. Dat was een andere grote hit voor deze band. Huey Lewis en The News. En dat met Stuck With You. Nog een uurtje koffie en keuvel. Maar straks in de tweede half uur natuurlijk de hond en de kat van de week. Want het is vrijdag. En hebben we even contact met het asiel in Bijlen. En straks ga ik even bellen met een van de leden van de band Asbest. Want die geven ook morgen acte de présence op het Songfestival Drenthe Pop in.

van de Small Faces op Radio Drenthe. Dat met de Lazy Sunday. Nou, ik zal natuurlijk nu graag even bellen met iemand van de band Asbest, met Jans in dit geval. Maar ik krijg zijn voicemail ervoor, dus helaas is dat niet gelukt. Maar je kunt natuurlijk altijd morgenavond kijken naar het Songfestival.

Drenthe Pop in het plat. Als je het dan over de asbest hebt, dan heb je het eindelijk over drie woorden. Bier, vrouwen en tabak. Dat is het allerbelangrijkste. En daarover gaat ook hun muziek. En dat zul je dan ongetwijfeld morgen ook horen. Want dan doen zij de Pit Bier Boogie. Philip Bailey nu met Phil Collins hier op Radio Drenthe. Dit is Easy Lover.

0: natuurlijk van Genesis en Anna van de Earth, Wind & Fire, Philip Bailey en Phil Collins en de Easy Lover. Ja, morgenavond, dat is natuurlijk zoiets. Het Songfestival Drenthe, oftewel Pop in het Plats. En ik probeerde net hem te bellen, maar hij was drak aan het werk. Maar gelukkig heeft Jannes nog even tijd voor ons. Jannes, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, man.
0: Hey, goedemorgen. Maar die waren druk aan het werk, geloof ik, of niet?
1: Ja, ik was het aan het lasten en ik was het even vergeten. En toen zag ik dat iemand gebeld en dacht, oh ja, verrek, ik moet even bellen met je.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, je bent van de best, bent asbest. En als ik jullie nou google, dan kreeg ik allerlei

0: Dream die wil me even een mooi aantrekkelijke prijs wel eens in mijn dak leeghalen, zeg maar. Maar dus het was lastig om wat dingen voor jullie te vinden, maar het is toch redelijk lukt. En wat ik dan lees, er zijn drie dingen belangrijk voor jullie band.
1: En dat is?
0: Nou, dat is zelfs geen bier, vrouwen en tabak.
1: Oh, ja,
0: dat klopt ook wel. Ja. Hey, jullie bent uiteindelijk net even over de grub. Stellingwerfs, dat betekent dus wat Friese invloed. Maar je schrijft zelf, het is gewoon plat uiteindelijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Je kunt wel echt stellingwerfs plat praten. Heel specifiek en correct. Mm. En dat probeer ik ook wel wat. Maar uiteindelijk, als ik zo met jou praat, dan ga ik echt niet over nadenken of ik nou grammaticaal correcte stelling was praat. Dus,
0: nee.
1: Dat is gewoon plaat.
0: En uiteindelijk kunnen wij redelijk goed met elkaar communiceren op deze manier.
1: Ja, daarom.
0: Ja. En stelling waar viel uiteindelijk ook, want ik heb het even opgezocht. Sinds 1996 is er een officiële variant van de Neder-Saxies. Dus wat dat betreft ben je hartstikke welkom, jongens.
1: Ah, kijk, dat is mooi.
0: Dat scheelde weer. Hey, neem ons met de asbest. Hoe lang bestaan jullie al?
1: Wij bestaan al. Dus de eerste keer dat we hem gerepeteerd is, misschien wel misschien zelfs 4 jaar geleden. Mm-hmm. Ik weet niet eens precies meer. Maar toen hebben we de hele tijd nog niks gedaan en weet ik wat. En ik denk officieel zou ik kunnen zeggen over 2 jaar nou.
0: Ja, maar het was meer eerst voor de lol, maar op een gegeven moment kwam toch een beetje een serieuze kant bij kicken.
1: Ja, nou, ik was sowieso wel een band, maar je moet toch wel echt kicken dat je mensen vindt die binnen dezelfde richting in willen als jou.
0: Ja.
1: En waar je sowieso goed mee kan en of ze de moeite er ook voor willen doen. En dat, ja, dat gaat wel natuurlijk. Want, oh, jij drumt, oh, nou, we kunnen wel een keertje in me jammen, zeg maar. Mm. En dan doe je dat en oh, jij speelt bas. Nou, kunnen we nog een keer doen? Ja, kan wel. En dan gaan we weer 2 maanden overheen. En oh, moeten we dat nog doen? Ja, laten we dat doen. En heel natuurlijk groeit het dan. En uiteindelijk is het van, oké, nou gaan we echt een
0: repertoire
1: in elkaar flansen en los.
0: Ja, dus kan ik het zo nu wat zielsverwanten vinden in dat geval?
1: Nou ja, zielsverwanten, ja. Laat het maar zo noemen dan.
0: Ja. Hey, wat is jullie muziekstroming? Leg ons eens in uit. Wat voor etiket moet daarop plakken?
1: Nou, wij zingen altijd gewoon rock and roll. Maar we worden ook wel vaak als boer rock genoemd. En of blues rock zou je ook kunnen zingen.
0: Ja.
1: En dat mag allemaal van mijn part. Je zou ook kunnen zingen dat onder pop valt. Maar ja.
0: Het is wel rock lekker recht toe, recht aan, hè?
1: Mm. Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Maar dat hoeft van mijn part niet altijd, maar eerst nog wel een.
0: Okay.
1: Maar ik denk wel dat we ook nog een wat gekkere shit willen gaan proberen.
0: Ja. Ik heb een fragmentje van 15 seconden klaarstaan, die ga ik even instarten, maar meer mogen we nog niet draaien, want de rest is gewoon maar een verrassing. Dus luister maar even met...

0: Ja, jullie schreven zelf al biervrouw in tabak. Nou, in dit geval de bier, de pitbier boogie. Wat ging het nummer over?
1: Het ging over pitbier.
0: Pitbier. En dat is...
1: Pitbier, dat is een huismerk. Of nou, ik weet niet of het huismerk, dat is heel goedkoop bier.
0: Okay.
1: Het is hetzelfde als Holger. Misschien ken je Holger wel.
0: Okay, en om nog meer naam te noemen, om als revolutie met de reclamecommissie... bijvoorbeeld die andere Schildenbrei en dat soort dingen meer.
1: Ja, een beetje die richting in.
0: Ja,
1: gewoon lekker goedkoop bier.
0: Ja.
1: Vaak fijn.
0: Hey, wat bent jullie verwachting van morgen, Jannes?
1: Ik ben vooral benieuwd hoe een gala eruit ziet. En ik heb al een paar things aan te zien op tv.
0: Mm-hmm.
1: Of naar things anders collega's, hoe je het ook wil noemen.
0: Ja.
1: En ik vraag me af hoe dat gala gaat. Hij is verder met wie de wint en zo. Ik zou niet weten. Dennis Hendricks, die was vorig jaar tweede en die doet nog ook mee volgens mij.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dus dat is misschien wel iemand die veel potentie heeft om te winnen, maar... Ik had ook zo'n mevrouw die deed piratenhits. Dat is ook één ding worden. Ik weet het niet, joh.
0: Ja, wel, nou, we hebben er zelfs één bij de jodels. Dus kan alle kanten op. Dus,
1: kijk. Meestal ben ik me geen donder uit.
0: Nee.
1: Ik vind het eigenlijk wel gewoon mooi dat we naar zo'n gala mogen.
0: Nou, Dom, en ik denk dat het mooi is dat jullie ook kunnen presenteren aan een Drents publiek in omstreken. Dus dat kan me inderdaad altijd voorstellen. Goed zo. Hé, ik wens je in ieder geval heel veel succes, Mark. En bedankt en ga weer aan het werk.
1: Ja, dankjewel.
0: Jou
1: ook.
0: Mooi,
1: lekker radio
0: zetten. Yo, doeg. Dit was hem inderdaad. Jannes van de band Asbest. Ook Marengaam natuurlijk hier bij Pop in het Plat.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
0: de wereld aan Sierbestrating. In Hogeveen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
0: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Het is 11:30. Thomas Duw met het nieuws uit de regio.
4: Een hele goedemorgen. Om de overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, brengen vluchtelingen ook de komende nacht door in Gieten. In Sporthal de Goorn staan 150 bedden klaar. De eerste bussen arriveerden gisteravond rond 10:30. In principe logeren ze er tot maandagochtend. Je hoort burgemeester Annewietse Hiemstra hierover.
5: Klopt, kijk, iedereen heeft het over instroom. Hè, en daar, nou, daar worden maatregelen op genomen. Nou, allemaal prima en tot je dienst. Alleen deze mensen zijn hier gewoon. En die mensen zullen

0: toch ergens een onderdak moeten hebben. Nou, wij doen voldoen in Drenthe ook, onze gemeente voldoet aan wat we moeten doen volgens de wet. Ja, dat moeten andere gemeenten ook gewoon gaan doen. Als je dat op een normale schaal doet, op een normale manier, dan kan dat prima.
1: De afgelopen drie nachten sliepen uit noodvluchtelingen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De hele inrichting met stapelbedden is dus nu overgebracht naar Gieten. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. De gestolen gouden helm van Cote Vernesti en twee gouden armbanden zijn inmiddels terug in Roemenië. Maar voor de drie hoofdverdachten breekt nu een belangrijk moment aan. Je hoort verslaggever Stefan Klomp hierover.
2: Het OM heeft tegen twee van de drie verdachten, dat zijn de 21-jarige Jan B., ook wel bekend als de bouwmarktman, en de 37-jarige man Chesley W., 44 maanden cel geëist. Dat is iets meer dan 3,5 jaar. En tegen de derde verdachte, Bernard Z. is 66 maanden cel geëist. En dat is 5,5 jaar cel.
1: De eis voor Jan B. en Chesley W. is lager omdat ze een deal hebben gesloten over het teruggeven van de kunstschatten. De rechter doet rond 1 uur vanmiddag uitspraak. Het omstreden tankreinigingsbedrijf Hubbe Noord gaat Assen verlaten. Het bedrijfspand op het Pelenpark staat te koop en het bedrijf is bezig met nieuwbouw in Drachten. Hubbe Noord raakte eerder dit jaar in opspraak door tientallen klachten van omwonenden. Die hebben last van gezondheidsproblemen en daarbij wijzen ze naar het tankreinigingsbedrijf. De Omgevingsdienst Drenthe is daarom bezig met een aantal metingen. Ze kijkt of het bedrijf zich wel aan de milieuregels houdt. En de N33 gaat dit hele weekend in beide richtingen dicht tussen Assen en Siddeburen. De afsluiting gaat vanaf vanavond 7 uur in en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat gaat onder meer bermen herstellen en stukken van de vangrail repareren. Verder is het tijd voor inspecties aan bruggen en viaducten en dat kan alleen wanneer de weg volledig is afgesloten. Kijk voor de omrijroutes even op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app, ook voor het andere nieuws natuurlijk.
3: Dankjewel, Thomas. Roland van der Zwaag met het weer.
4: Vanochtend is het wisselend bewolkt. Af en toe laat de zon zich even zien, maar er ontstaan ook weer een paar buien met de voorkeur voor de oostelijke helft van onze provincie. Nou, in de loop van de middag wordt het steeds droger. De zon komt er vaker bij. Het wordt dan 18 tot 19 graden bij een matige westelijke wind. En ook vanavond droog weer met nu en dan zon.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Die de band had in Nederland. Dit was Cadans en Intimiteit.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Dierentehuis in Bijlen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alvorens wij naar onze hond en de kat van de week gaan, toch even de attentie voor de luisteraars en vooral voor degenen die nog wat jonge kinderen hebben. Die kunnen morgen ook bij jullie terecht volgens mij, want die hebben een activiteit.
3: Ja, klopt. De Kids voor Dieren is er morgen weer vanaf 1:30. En af en toe organiseren zij leuke activiteiten op de Ziel voor Kinderen.
0: Ja.
3: En morgen in de middag inderdaad ook weer. En wat ik begrepen heb, gaan ze morgen een hondje of een katje, een dier of iets dergelijks maken van afvalproducten, begreep ik.
0: Dat is toch perfect, of niet?
3: Ja, ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd.
0: Het mes snijdt aan twee kanten.
3: Ja.
0: De jeugdclub van de Dierenziel, kan ik mijn vuilniszakje ook even bij jullie afgeven dan? Of werkt dat niet zo?
3: Nee, zo werkt het niet.
0: Okay.
3: Nee, ik denk niet helemaal dat dat de bedoeling is.
0: Oké, shit. Nou ja, goed. Dan ga ik thuis wel een beetje aan het vreubelen.
3: Qua weer is wel ideaal. Qua weer is wel ideaal volgens mij. Want het is droog bij ons in de vergaderzaal. Dus
0: nou, gezellig man. Kids voor Dieren, inderdaad, de jeugdclub van de Dierenziel erbij. Dus morgen vanaf 1:30 tot 3:30, een mooie creatieve activiteit. Hé, dan gaan we naar de hond en de kat van de week. We beginnen bij de hond. En dan denk je van, oké, dit is ook wel een hond, of niet?
3: Het is een flinke dame.
0: Nou, Angel. Ja.
3: Ons Angel.
0: Ja.
3: Ja, wij snappen eigenlijk ook niet dat hij niet meer opgehaald is. Want ze is al zwerver bij ons gekomen. En het is eigenlijk echt een hartstikke leuke hond.
0: Ja.
3: En toen ze binnenkwam hadden wij wel het idee dat het echt een beetje zo'n erfhond was. Het staat echt zo'n beetje zo'n boeren, zo'n stal.
0: Als je er langs fietst of langs loopt, dat hij even aanslaat. En dan vervolgens weer teruggaat.
3: Ja, maar ook dat je een beetje dacht van, nou, waar is die koe? Waarom zie ik die nergens? En dat Angel dan voor je staat.
0: Ja.
3: En het is een kruising, denken we. Iets, ja, berghond, zit Bernas-achtig.
0: Ja.
3: En eigenlijk ook nog een hele jonge hond van zo'n 1,5 jaar oud.
0: Oké. Okay. Zijn die dan niet gechipt of zo? Ja, dat denk ik dan niet. Want anders had je wel iets kunnen ontdekken, toch?
3: Ja, wel gechipt. Alleen, volgens mij, uit mijn hoofd was ze niet geregistreerd.
0: Oh ja, dat is leuk.
3: Dat zien we wel eens vaker. Ja, dan kun je geen kant meer op.
0: Nee. Maar die moet je toch missen, dus dat is zonde. Dan denk je van, die is misschien wel gedumpt, om het maar zo te zeggen.
3: Nou, precies, dat idee hebben we wel een beetje. Ja, ja. Want het is echt van hond verder, ze wil knuffelen. Ze is wel natuurlijk ontzettend lomp. Mm. Want, er komt nog wat...

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Buiten kunnen. Ja, en ik zou een andere naam geven.
2: Ja. Nee, het, ja. Ook een drempeltje waar die even overheen moet. Om het vertrouwen te winnen. En dat moet dan wederzijds ook een beetje zijn, natuurlijk. Hè. Dus je moet ook even de tijd gunnen.
1: Ja, maar dat zie je natuurlijk met heel veel katten. Hè. Ze zitten natuurlijk in een andere situatie hier dan ze gewend zijn. Hmm. Ja, wij zien heel vaak katten die de eerste week, twee weken hier. Echt niks van ons willen weten. Of helemaal teruggetrokken zijn. En dan in één keer dan kennen ze de routine. En ze kennen ons een beetje. Ja. Ja, en dan komen ze helemaal los.
2: Okay.
1: Ja, dat zie je met zo'n kat als deze ook. Alleen ja, zodra die geplaatst wordt, zal hij in huis niet rondlopen gelijk. Nou, ik ga hier eens even kijken, dit is mijn nieuwe woning.
2: Nee.
1: Dan duiken ze vaak ook weer in het hoekje. En duurt het ook even weer wat langer voordat ze weer hun echte karakter laten zien.
2: Oké, okay. Nou, zou mooi zijn. En inderdaad, wat je zegt, een nieuwe naam. En bij een kat is dat makkelijk, want een kat luistert toch nooit. Dus dat scheelt.
1: Nee, een hond luistert makkelijk. Dus ja. Katten kunnen wel, hoor.
2: Ja, hè?
1: Mijn katten luisteren perfect, uiteraard.
2: Oké, maar als je ook bij de naam noemt, dan komt ook de ene van wie je de naam noemt? Of gebeurt dat dan niet?
1: Nou ja, soms.
2: Soms.
1: Als je het in de hand hebt, dan wil het nog makkelijker.
2: Ja, daarom.
1: En voor snoepjes doen we alles.
2: Maar... Ja, zeker. Ja. Dat werkt bij mij ook. Dus.
1: Hey, bij mij ook.
2: Hoe komen jullie in contact, Alwin?
1: Dat kan via onze website, dierenasielbijlen.nl. Of telefonisch via 0593 52 32 32. En eigenlijk, meerdere honden staan er allemaal op. Katten niet allemaal. We hebben meer plaatsbare katten dan op de site staan.
2: Okay.
1: En vooral als men wat langharig zoekt... dan is men helemaal aan de beurt bij ons momenteel.
2: Dan is het bingo. Hartstikke goed.
1: Ja, die komen vandaag nog online te staan.
2: Oké, mooi. Nou, we houden de website in de gaten. En ook inderdaad voor morgen om 2:30 tot 4:30... een mooie creatieve activiteit met de Kids voor Dieren... de jeugdclub van het Dierenasiel in Bijlen. Alwin, ik wens je een hele fijne dag.
1: Ja, hetzelfde.
2: Yo, doeg.

0: The Proclaimers. And I'm gonna be 500 miles. Nou, dat niet. Ik ga ongeveer een kilometer of 22, denk ik. Dus dat zal de afstand tussen As en Wijs te zijn.
1: Ongeveer.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Want het is namelijk feierabend. Jawohl. Goed. Hey, ik wens je een fijn weekend. En maandagochtend ben ik er weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Hoi.

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern hout.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien.

0: Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Meter. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: eind augustus en begin september is hij in Nederland om mee te spelen in de musical The Last Ship. En dan staat hij een paar avonden in Carré in Amsterdam. Als werfvoorman Jackie speelt hij daar een rol in. Sting.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Goedemiddag en wat tof dat je allemaal luistert hier naar Radio Drenthe. En wat tof dat jullie bij mij in de studio staan.
3: Ja.
0: Remco en Daphne, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, normaal gesproken staat Robert hier. En Robert die gaat dan op vrijdag altijd even buurten. Maar jij neemt het stokje even over, Remco, vandaag. Want ja. Robert heeft andere verplichtingen.
3: Robert heeft druk, hè?
0: Ja. Ja. Morgen moet hij natuurlijk aan de bak bij het Songfestival Drenthe.
3: Heel belangrijk.
0: Ja, ja. En ze zijn nu al druk bezig met repetities en zo. Dus jij neemt even de honneurs waar.
3: Zeker,
0: en
3: ja.
0: Gaat even ergens buurten. Jij houdt al het nieuws in de gaten. Een belangrijke dag vandaag ook, hè?
4: Ja, zeker. De kunstroofzaak. Ja. Die houdt ons al een tijdje bezig. En vanmiddag om 1 uur ongeveer weten we wat de eis officieel wordt.
0: Ja, de rechter doet dan uitspraak. Ja. We hebben een live blog op onze site, rtvdrenthe.nl. En daarin wordt al het nieuws natuurlijk bijgehouden. Dus rond 1 uur verwachten we een uitspraak daarin. Je kan naar rtvdrenthe.nl. Maar luister ook nog gewoon naar Daphne, want die praat ons natuurlijk vanmiddag ook bij zodra er nieuws is. Maar Remco, heb jij er een beetje zin in?
3: Jazeker.
0: Want deze vrijdag heb je geen idee wat je te wachten staat.
3: Nee, daar ben ik me bewust. Maar we maken er wat moois van, hè?
0: Ja. Ja. In de tombola die hier in een hoekje in de studio staat, zitten allemaal balletjes.
3: Zal ik daar eens heen lopen?
0: Ja, als je wil. Ja, daarin allemaal plaatsnamen van Drenthe. En daar rolt zo meteen eentje uit. En daar ga jij naartoe vandaag. En die ga je ze even helemaal ontdekken. En het liefst ook bij iemand even op de koffie.
3: Ik doe het muntje erin.
0: Ja.
3: En dan gaat er wat aan de rol. Ik hoop eigenlijk op een steed te belanden waar ik nog nooit geweest ben. Maar ja.
0: Zijn er plekken, want jij bent natuurlijk een oer-Drent.
3: Ja.
0: Zijn er plekken waar je niet zo vaak komt?
3: Ja, die bent er wel. Wat dacht je van drachter opslagen of zo?
0: Oh, dat kom je niet zo vaak.
3: Nee, niet zo vaak.
0: Oké.
3: Okay. Nee. We zullen eens even kijken wat wordt.
0: Ja. Maak het briefje of het balletje open. En eens even kijken wat daar uitrommelt dan.
3: Nijenveen.
0: Nijenveen?
3: Nijenveen.
0: Nou, daar zijn we nog niet geweest. Wat weet jij van Nijenveen?
3: Dat is een heel mooi karkie, dat weet ik in ieder geval van Nijenveen.
0: Karkie van Nijenveen? Ja.
3: En DOS 46 natuurlijk.
0: Oh, tuurlijk.
3: Korfbal, ja.
0: Hoe groot is Nijenveen ongeveer?

0: weer, Daphne. Kan jij dat ondertussen even opzoeken?
1: Ja, dat weet ik. Nee,
0: wil jij dan de inwoners weten? Wat wil je?
2: Nee, dat valt wel tegen, hè? Volgens mij is het niet zo gek groot.
1: Wat met ballen?
2: Oh, leg maar op tafel, dan ruimen we hem zo op.
0: Volgens mij zijn het er bijna 4000.
2: Jij gaat Nijenveen ontdekken. Luister.

0: cadeautje mee te nemen voor waar jij op de koffie gaat.
1: Ja.
0: Was je even vergeten?
1: Ja, ik wist niet. Ik dacht dat je van jou kwam. Maar dan,
0: ja, deze heb ik ook nog. Een envelop heb ik ook nog. Ja. Want dat is een opdracht die je moet gaan proberen te volbrengen in Nijenveen. Ik geef hem jou alvast.
1: Precies,
0: hij is gesield. Nee, maar als jij bij iemand om de koffie gaat, dan nemen we ook altijd een presentje mee van RTV Drenthe. Oh, en die kan je halen hier bij de balie. Ja. En als je die achter in de auto gooit, dan...
1: Dat is wel heel netjes, ja. Ja, dat doet wij goed. Nou,
0: dus als je nu luistert en je vindt het gezellig om Remco op de koffie te hebben, je woont in Nijenveen, bel even naar de studio. 0592 33 11 88. Of iets anders als jij iets te vertellen hebt over Nijenveen.
1: Ja,
0: laat het ons weten.
1: Dat is altijd boeiend, hè?
0: Ja. Jij stapt nu in de auto, je slingert ook meteen je camera aan.
1: Ja, die is al aan.
0: Oh, die is al aan.
1: Dus je ziet mij zo wel. Ja, moet eerst een stukje snelweg, want ja, het is toch een stukje.
0: Ja, zeker. Ja. We gaan de beelden erbij aanzetten, zodat je alles kan volgen op TV Drenthe, ook en Radio Drenthe. Nijenveen gaan we ontdekken vandaag. Remco is daar naartoe onderweg. En als je daar woont en je vindt het leuk om erover te vertellen, neem contact op met de studio.

0: ooit was hij een winnaar. Van waarover ik het nu ga hebben. Pop in het plat. Leo Molman won ooit eens met het liedje Knoorn. Ja, toen heette het nog Drents Liedjesfestival. Maar sinds een paar jaar heet het het Songfestival Drenthe Pop in het plat. En in het atrium van RTV Drenthe wordt al druk gewerkt. Alles wordt klaargemaakt voor morgenavond. Vorig jaar wonnen de Broers Ro dat festival met dit liedje. In een olde jetta. Ja, en wie maakt dit jaar dat winnende liedje, hè? Misschien wel weer een duo. Het enige duo van de avond morgen is Kiekes Ann. En een van de twee mannen heb ik nu aan de lijn. Sven Jansen, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Heb je er al een beetje zin in?
1: Reken maar, zeker weten.
0: Mooi, man. Ja. Wie is jouw compagnon in de strijd om het beste liedje?
1: Oh, mijn compagnon is Bert Louise. We kennen elkaar al zo'n 20 jaar. We hebben al los en vast van elkaar al heel veel verschillende dingen gedaan in de muziek. En een paar jaar geleden bedachten wij... we hebben nog nooit Drentstalige popmuziek gemaakt. Dus laten we dat eens gaan proberen.
0: En hoe natuurlijk was dat om in het Drents over te gaan?
1: Nou, dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Op een of andere manier ligt het toch heel dicht bij je. En Drenthe stikt gewoon van de superleuke, nuchtere uitspraken. En dat voelt eigenlijk heel natuurlijk om daarin te schrijven.
0: Want jullie spreken in het dagelijks leven ook hartstikke plat?
1: Absoluut niet. Ik niet in ieder geval. En Bert eigenlijk ook niet.
0: Jo.
1: Maar Bert kan in ieder geval heel goed schakelen.
0: Ja.
1: En ik heb het eigenlijk van kleins af aan eigenlijk niet echt meegekregen. Mijn ouders die kwamen uit Groningen. Dus die gooiden er af en toe wel eens een Gronings woord tussendoor. Maar Drents eigenlijk niet echt.
0: Nee.
1: Dus dat Drents, wat ik dan ken, zeg maar, dat is eigenlijk gewoon door de jaren heen wat opgepikt.
0: Ja.
1: Dus spreek ik het ook niet echt vloeiend. Maar ja, het schrijven lukt dan nog wel.
0: Ja, wat jullie hebben al een paar Drentse liedjes gemaakt met z'n tweeën, hè?
1: We hebben vorig jaar hebben we 4 singles gehad. En dat ging eigenlijk best wel leuk. En jullie hebben het ook heel erg leuk opgepikt en gedraaid elke keer. Dus ja. daarom onze dank. En toen dachten we ergens september vorig jaar hadden we een liedje liggen. En ik zat in de uitzending bij René Karst. En hij zei van, joh, zouden jullie niet mee willen doen naar Pop in het Plat? Ik zei van, weet je, een wedstrijd en muziek, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. En, maar hij heeft ons toen toch wel overtuigd.
0: Ja.
1: En ik zei toen tegen hem ook van, ja, als we een leuk idee hebben, dan sturen we gewoon in. En zo geschiedde eigenlijk. Dus we hadden een liedje klaar liggen en we dachten, kom, we gaan hem gewoon insturen.
0: Ja, heeft René nog meegekregen dat je dit liedje hebt ingestuurd?

0: Nee, net niet. Ja, het is echt een heel zuur verhaal. Want op de dag dat we de demo aan het inzingen waren, bij mij over de vloer was, kregen wij in november van alle kanten belletjes dat hij was overleden. Gewoon precies op die dag.
1: Nee.
0: Ja, dat is echt heel triest. Dus, nou ja.
1: Ja, maar hij is wel de reden geweest dat jullie er zaterdag gewoon bij zijn. Dus
0: eigenlijk wel.
1: Ja, 15 seconden. Dat is maximaal wat ik kan laten horen. De hele week stellen we al artiesten, finalisten voor. En ik mag maar zo'n klein flartje laten horen.
0: Ja, zonde, hè?
1: Ja. Maar dan hebben we wel een beetje een idee. Komt-ie.
2: Je

0: Ja, en dat was alweer 15 seconden.
1: Dat was hem alweer?
0: Ja, snel hè.
1: Zonde.
0: Maar dit klinkt wel lekker. Waar zou je dit onder plaatsen?
1: Nou ja, wij proberen Drentstalige popmuziek te maken.
0: Ja.
1: Ja, en stiekem is onze droom daar Nederland mee te veroveren. Ja,
0: ja.
1: Het is wel een, misschien een beetje een ingewikkelde route, maar ja, je moet ook iets te dromen hebben.
0: Ja. Waar gaat dit liedje over?
1: Nou ja, het liedje is eigenlijk, het gaat over het onderwerp wat al 1001 keer bezongen is. Van ja, ik vind jou leuk, ik vind je lief. Alleen dan in een moderne uitdrukking ingepakt, zeg maar. Ja, ik ga goed op hoe.
0: Ja.
1: Ja, meestal zeg je dat goed op iets gaan in de context van een lekker etentje of een vakantie of een mooie auto.
0: Ja.
1: En wij dachten van, nou ja, waarom zou je niet goed kunnen gaan op iemand? Dus ja, dat was eigenlijk de insteek. Ja, toch?
0: En wie dachten jullie dan toen je dit zong of inspeelde?
1: Oh, nou, dat is een goede vraag. Mag ik daar binnenkort even op terugkomen?
0: Zeker. Nee, we gaan het zien allemaal. Komende zaterdag, dat is morgen al, hè? Dat is over een paar uurtjes, ja. En heb je het pak al uitgezocht?
1: Nou, het wordt sowieso iets vrolijks en iets fleurigs, zeg maar, wat bij het liedje past.
0: Leuk. Komen jullie met z'n tweetjes of neem je een hele fanbase mee?
1: Nee, we komen met een. We komen wel met een groepje van een man of 6, 7, geloof ik. Ja.
0: Leuk. We gaan het zien. Ja. Ik wens je heel veel succes, maar bovenal veel plezier natuurlijk.
1: Ja,
0: komende zaterdag vanaf 8:30 te zien op TV Drenthe, het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Kikkers aan, oftewel Sven. Groeten aan Bert en succes. Doei doei!

0: leren sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Voetganger, bocht, timmeren, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: Mijn naam is Odulfus van Stavoren. Zoals ik heb beloofd, ben ik na 1200 jaar teruggekeerd. Treed nu opnieuw in mijn voetsporen met het Sint-Odulfus. Pad. Geniet van landschap, cultuur, rust en ruimte in mijn prachtige Friesland. We zien u op odulfuspad.nl.

0: NL. Odulfus met PH.
1: Het is 12:30 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De vluchtelingen die de afgelopen nacht in Gieten doorbrachten, blijven daar tot maandagochtend. Dit om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Burgemeester Anno Wietse-Hiemstra over de noodopvang in zijn gemeente.
3: Kijk, iedereen heeft het over instroom. Hè, en daar, nou, daar worden maatregelen op genomen. Nou, allemaal prima en tot je dienst. Alleen deze mensen zijn hier gewoon. En die mensen zullen toch ergens een onderdak moeten hebben. Nou, wij doen voldoende in Drenthe, ook onze gemeente voldoet aan wat we moeten doen volgens de wet. Ja, en dat moeten andere gemeenten ook gewoon gaan doen. Als je dat op een normale schaal doet, op een normale manier, dan kan dat prima.
2: Als de komende nachten in de noodopvang goed verlopen, ziet Hiemstra geen reden om noodopvang in zijn gemeente af te wijzen als dat weer nodig is. De rechtbank doet vanmiddag uitspraak in de kunstroofzaak. De gestolen gouden helm van Cotto Vanessi en de twee gouden armbanden zijn terug in Roemenië, maar de zaak is nog niet afgerond. Verslaggever Stefan Klomp vertelt over de eis tegen de drie verdachten.
4: Het OM heeft tegen twee van de drie verdachten, dat zijn de 21-jarige Jan B., ook wel bekend als de bouwmarktman, en de 37-jarige man Chessie W., 44 maanden cel geëist. Dat is iets meer dan 3,5 jaar. En tegen de derde verdachte, Bernard Z., is 66 maanden cel geëist. En dat is 5,5 jaar cel.
2: De eis tegen Jan B. en Chesley W. is lager omdat ze een deal hebben gesloten over het teruggeven van de kunstschatten. De rechter doet rond 1 uur vanmiddag uitspraak. En de N33 is dit weekend tussen Assen en Siddeburen in beide richtingen dicht. De afsluiting gaat vanaf vanavond 7 uur in en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat gebruikt die tijd om bermen en stukken van de vangrail te herstellen. Ook worden bruggen en viaducten geïnspecteerd. Kijk voor de omleidingsroutes op onze site rtvdrenthe.nl en in de app ook voor al het andere nieuws.
1: Dankjewel, Daphne. En wat gaat het weer doen? Roland van der Zwaag weet dat. Goedemiddag, Roland.
5: Hey, Anouk.
1: Krijg je een beetje een mooi weekend?
5: Het
1: duurt te lang.
5: Het duurt te lang, hè? Nee, dat is natuurlijk bewust. Het moet allemaal gebeuren. Het lukt deze week nog niet helemaal. En deze week bedoel ik eigenlijk mee vandaag en de komende 5 dagen. Dat zijn dagen waarbij het wat licht wisselvallig weer is. Maar goed, we hebben een aantal plekken gehad die een plensbui hebben gehad. Er zijn ook plekken die zijn echt wat droger geweest tot nu toe. Vanuit het westen zie ik dat de buiintensiteit die gaat wat afnemen. Dat betekent dat vooral een enkele bui nog in het oosten van de provincie voorkomt. Maar vanuit het westen wordt het dus wat stabieler. Dat betekent dat die stapelwolken blijven. Die zijn mooie, grote stapelwolken, maar er valt vrijwel geen neerslag meer uit. Dus vanmiddag hebben we een wisselend bewolkt weertype. De zon van tijd tot tijd erbij, een matige westenwind. En de zon die maakt dus dat de temperatuur wat gaat stijgen nog. We hebben nog niet de maximumtemperatuur gehad. Het is 17 graden geworden. Maar het wordt vanmiddag 18 tot maximaal 19 graden. Dus eigenlijk mag ik wel samenvatten voor vanmiddag. Mwah, lekker weertje.
1: Oké, mooitje. En dit weekend, was dat een mooitje plus?
5: Ja, dat is dan ook weer. Wanneer ga je wat doen? Als je morgenochtend op pad gaat, dan is het droog. Morgenochtend laat de zon zich nog zien. Er is ook wel bewolking. Die bewolking wordt rond de middag echt wel dikker. Die gaat daar vervolgens achter schuil. Een matige wind gaat opsteken vanuit het zuiden. Daarmee hebben we temperaturen rond de 19 tot maximaal 20 graden. Dus eigenlijk heerlijk weer morgenochtend. 'S middags gaat de bewolking dik worden. Zo dik dat er ergens in de loop van de dag misschien al een enkele losse bui kan ontstaan. En later in de middag en vooral in de avond, dan komen verbrokkelde fronten die komen over. En dat betekent dat er dan wat lichte regen kan vallen bij tijden, maar ook droge perioden ertussen. Dus dan is het nog niet allemaal heel nattig. Later in de avond, dus zaterdag laat op de avond, in de nacht naar zondag, komt er een gebied met wat buien over. Dan gaat het ook eventjes stevig waaien. Nou, zondagochtend is dat dan aan het wegtrekken. 'S ochtends nog bewolkt, een beetje slof, een beetje lichte regen. Het gaat dan wel wegtrekken. Maar in de loop van de dag wordt het dan ook beter. Zondagmiddag 18 graden, een dikke 18 graden, een matige zuidwestenwind, dan is het droog. Later eventjes wat vriendelijker met een paar spaarzame zonnige momenten. En dan kun je ook gewoon lekker buiten zitten. Dus zondagmiddag en zondagavond is het weer goed te doen. Dus van alles wat.
1: Roland, dankjewel. Een mooi weekend, hè?
5: Mooi weekend.
1: Hoi. Ja, Nijenveen staat centraal vanmiddag. Weet jij iets over Nijenveen te vertellen? Laat het ons even weten. 0592-33-1188.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe

0: loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Anouk in de middag.

0: Ja, dienen, zo easy.
1: Even buurten.
0: Onderweg naar Nijenveen. Waar rij jij momenteel, Remco?
2: Ja, mooi. Ja, ik rij op de halweg naar Meppel. Ik reed net langs Koekangenveld, afslag Koekangenveld. Ik denk dan een kwartiertje of zo, dan kan ik er wel eens wezen, 20 minuten of 20.
0: Ja, oké, met een kwartiertje ongeveer in Nijenveen. Nou, dan ben je welkom bij Arend. Arend, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Remco, mag wel even bij jou kijken, hè?
3: Jazeker, dat kan altijd. En ik praat ook naar Drenthe ook.
0: Nou, dan komt wel goed met je bijtjes.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Arend, ja. Jij bent van de molen daar, hè?
3: Ja.
0: Ken je de korenmolen, Remco?
2: Nee, van mij ben ik dan naar Noordwest.
0: Wat is het voor molen, Arend?
3: Het is gewoon een korenmolen, ja.
0: Ja, de Sterrenberg, hè?
3: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en mag Remco even binnenkijken en naar boven en zo?
3: Ja, natuurlijk.
0: Heb je hoogtevrees, Remco? Ja,
2: kijk eens aan. Nou, valt met.
3: Valt met dus.
0: Nou, dan wordt dat je eerste...
2: Ja, nou,
0: eerste...
2: Maar ik heb wel... Ja. Ik ben wel vaker op de Mulmest.
0: Oké. Maar nog niet op de Sterrenberg dus.
2: Nee, dat moet een keer wezen.
0: Nou, je hoorde het net, Arend. Een kwartiertje ongeveer.

0: Heer, dan is Remco bij jou. Staat de koffie klaar?
1: Ze hebben wel heel vrijpostig, hè?
2: Ik ben aan het huishoudelijke werkzaamheden doen. Ik ben aan het aanwassen.
0: Oh joh, kan je misschien ook wel wat hulp bij gebruiken. Nou, jullie gaan elkaar zien en wij gaan het horen. We zoeken zo weer contact met jullie, ja?
2: Ja, prima.
0: Doei, doei.
2: Doei, doei.
3: Tot zo,
2: hoi.

0: moment terug in de tijd. Even buurten. Nijenveen, dat balletje rolde uit de tombola een klein uur geleden. En daar is Remco naar onderweg. En jij bent even in de geschiedenis, Daphne, gedoken van Nijenveen. Hoe is het eigenlijk ontstaan en wat weten we ervan?
1: Nou, het is ontstaan in 1477. Dus dat is al wel even een tijdje geleden. Mm-hmm. En het ontstond toen het zich afscheidde van Havelte.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus daar was het eerste onderdeel van. En de naam betekent dan ook Nieuwveen.
0: Nijenveen.
1: Ah, ja. Nijenveen, ja. Ja, dat spreekt wel voor zich, hè? Ja. Nou, het dorp is gesticht op een zandrug aan de rand van een veengebied. En hier begonnen pioniers met het afgraven en het ontginnen van land.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Zoals heel veel dorpen hier in de provincie natuurlijk. Het dorp bestond toen uit 27 boerderijen. En had nog wel wat verplichtingen aan de gemeente Havelte. En toen werd ook rond die tijd werd er een kerk gebouwd. En de offertafel die stamt nog uit het oprichtingsjaar.
0: Oh jee.
1: Die staat er gewoon nog steeds.
0: Ja.
1: Dus dat is echt heel oud.
0: Ja.
1: Nou ja, en in die omgeving werd dus veel turf gewonnen. En de in 1786 gebouwde molen, de Sterrenberg...
0: Ja.
1: Die werd in 1977 van Duitsland naar Nijenveen gehaald... ter ere van het 500-jarig bestaan van het dorp.
0: Oké, okay, daar gaat Remco nu naartoe, hè?
1: Ja. Ja.
0: En die 27 boerderijen waar het mee begon, hoe groot is het nu inmiddels?
1: Oef, dat weet ik niet. Ik zag wel ergens staan dat het iets van 4000 bewoners had. Nou ja, die hebben natuurlijk ook allemaal een huis nodig. Dus er is inmiddels wel wat bijgekomen.
0: We gaan het zien, want Remco die rijdt natuurlijk ook rond... en die heeft een camera voor op de auto geplaatst. Dus hij rijdt het dorp helemaal rond. En dan hebben we een beetje indruk van het dorp Nijenveen. Hij meldt zich zo even na één en dan heeft hij dus een afspraak bij de molenaar. Maar daar, bij de Sterrenberg waar jij het net over had. Arend Bijker is daar molenaar en die gaat Remco daar onder andere even rondleiden. Maar weet je nou ook nog andere leuke dingen om te bekijken... om over te vertellen over Nijenveen? Laat het even weten, 0592 33 11 88. Het kan nu.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste...
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens

0: zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: Garrick en Don't Shed a Tear.
1: Even buurten.
0: Nijenveen en bovenop de molen, de Sterrenberg, daar staat onze verslaggever Remco Wilkens met de molenaar naast je, zie ik.
2: Ja, mooi. Ja, ik ben net omhoog klom. En ik sta hier met Arend. Arend die heeft mij uitnodigd. Van ja, kom eens even naar Mulden de Sterrenberg. Ja, dan staan we hier. Arend, ja, wat kun je over deze Mulden vertellen? Want ik kwam van verre, zag ik hem al. Ik zag hem ook al draaien wanneer hij aan de maan zet. Ja, mooi ding.
3: Ja, het is hartstikke mooi ding. Als je hem ziet, dan kan ik er genoeg over vertellen.
2: Ja, dat zal wel.
3: Ja, dit is een kornmolen, zeg maar, een stellingmolen. Dat is afkomstig uit Noord-Duitsland, uit Wener.
2: Ja, dat hoorde ik net.
3: Is
2: ja.
3: In de jaren 70 hier herbouwd. Heeft net een grondige renovatie gehad. Okay. Dus maar dat ziet er weer pikveel uit.
2: Ja, is dit wel een beetje tussen de huizen in inmiddels. Er is wel wat omheen gebouwd.
3: Ja, we hebben genoeg wennenboom, maar we hebben er helemaal geen last van, hoor.
2: Nee, is die nou hoog? Nee,
3: nou, is dat vrij hoog. Maar de maalkanten, zeg maar, de west, noord en zuidwest, zeg maar, dat zit aan die kant en dat valt wel met.
2: Ja.
3: Dat valt wel met.
2: En deze meul is ook nog volop in bedrijf?
3: Je bent volop in bedrijf, ja. Als de wind is, dan werkt hij.
2: Ja. Ja. En de wind is er?
3: De wind is er en het rijdt, ja.
2: Ja.
3: Ja, ja. God. Hij is een beetje bezig, zeg maar. Het unieke aan deze meul is natuurlijk dat hij hem zelf op de wind zet.
2: Ja.
3: Ik ben van een kwartiertje terug gebeld.
2: Ja.
3: En ja, kun je erin mee gaan? Ik zei, ja, ga wel in mee. Nou, dan klim ik naar boom. Ik doe de stutten eruit.
2: Ja.
3: Trek de vang eraf.
2: En de vang eraf?
3: De vang eraf.
2: Dat is zo'n rem?
3: Dat is de handrem, zeg maar, van de molen, zeg maar. En de voetrem misschien. Ja. Maar in ieder geval, hij pakt hem gelijk op, zeg maar. Hij, je hoeft niet op de wind te draaien. Je hoeft geen zelf te lengen, want hij heeft namelijk ook kleppen. Het is wat dat betreft een vrij moderne molen.
2: Ja, en hij heeft hem net gerestaureerd, zeg je?
3: Hij is gerestaureerd. De kap is gerestaureerd. De vloegel ben verneed. Dus heel veel altwerk verneed binnenin. Nou, een nieuw dakje erop en zo. Ja, ja. Dat is eigenlijk weer piekfijn in orde.
2: Ik heb wel eens gehoord, dat kost maar zijn.
3: Ja, dat is ongeveer 1,5 ton kost.
2: Ja, moet je nagaan.
3: Ja. Nou, dat is de gemeente was daar goed voor.
2: Oh, kiek. Ja, dat dan nog wel.
3: Brandvuur, zeg maar.
2: Ja.
3: Nee, dat is goed gewoon. En de mevrouw gaat hartstikke goed.
2: En jij komt hier elke dag?
3: Ik kom hier elke dag niet.
2: Oh.
3: Alleen haar opgeruimd was, zeg maar. Ja. En we zijn dinsdagmorgens en zaterdagmorgens met hem hier.

0: meestal.
1: Ja, ja.
0: Dan is er altijd, is de muur ook luister, ook, de winkel is ook luister, want de winkel is beneden. Dus dat is dan ook luister en dan kunnen we de mensen bedienen, zeg maar.
1: Ja, en dan kunnen we ook bijvoorbeeld stoet kopen, waar die maakt wordt?
0: Ja, de stoet niet, maar de meel wel.
1: De meel? Ja, daar moet je zelf stoet van maken.
0: De stoet moet je zelf maken, ja, hè? Ja, ja, dat is verstandig, ja. Dat doen we niet. Kunnen we trouwens hier ook wel, maar dat doen we niet.
1: Nee.
0: En ja, bij een feestelijke gelegenheid doen we dat wel eens. Ja.
1: Ja. En over feestelijke gelegenheid. Ik weet dat Durpin, ik zag...

0: en noem maar op, zeg maar.
1: Oh, ja. Dus. Ja, ja. Dus die is Mul, die heeft altijd een centrale rol in Durp.
0: Nou, het is een van de centraalste rollen in Durp, zeg maar. Want Nijf in F heel veel, maar niet zo'n exemplaar als dit, zeg maar. Nee. En ook geen verzamelpunt, zeg maar, als dit. Ja, buiten de sport, zeg maar, is dit toch wel een kernpunt hier.
1: Ja, en die ziet er ook al even, hè?
0: Ja, hij ziet er vanaf 25. Vroeger stond hij altijd... Dan vinden ze bij die antennes
1: door. In Nijenveen is het verhuurd.
0: Dat was de molenweg is dat, ja. Maar de molen is weg.
1: Oh ja.
0: Maar die
1: ja,
0: staat maar
1: dan klopt het ook wel weer.
0: Dan klopt het wel weer, ja. Maar ja. Veel mensen die zoeken de molen naar de molenweg. En dat is ook wel logisch, maar in dit geval niet zo.
1: Nee.
0: Maar hij staat hier een mooi vrij plekje en een mooi punt. Dus ja, gaat hartstikke goed.
1: Ja, hij bent een trotse molen.
0: Zeker weten, ja, helemaal, ja. Ja, dat moet ook wezen, hè.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En waakt hij dan ook nog meer mensen op deze meul?
0: We hebben met 5 vaste molenaars, zeg maar. En nou ja, er zijn nog een paar die maar elke dag naar de bar toe, zeg maar. Maar er zijn ook een paar bij, die zijn ook wel vrij. En met 3 man ben we, zeg maar. En we hebben een stuk of 3-4 vrijwilligers.
1: Ja.
0: En dan, als het die 10 over is, zeg maar, tussen 10 maken we ook nog wat meel klaar en wat zakjes klaar en zo.
1: En hij dan ook jonge lui in dienst? Of?
0: Nee, jonge lui, ja, die jongste is rond tussen de 25 en de 30. Ik durf niet te schatten, maar dat is onze jongste molenaar, ja. Ja, ja.
1: Het is wel belangrijk dat ze de blieft, hè?
0: Ja, gelukkig wel, ja. Dat is al een heel probleem om aan de mensen te komen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, ze zit allemaal hartstikke druk als ze stoppen met werk.
1: Ja,
0: ja, dat is echt mooi.
1: Ja, goed. Anouk,
2: ja.
1: Prachtig ding hier, hoor.
2: Ja, mooi, ja. Hè? Maar je moet er wel weer vanaf. Ja. Remco, want er staat iemand op jou te wachten aan de nieuwe weg.
1: Aan de nieuwe weg?
2: Ja, aan de nieuwe weg in Nijenveen staat er iemand op jou te wachten. Dus als je nu even weer in de auto stapt, dan spreek ik je straks weer, oké?
1: En wat heeft die verrassing dan, of kom ik daar wel achter?
2: Laat je verrassen, Remco.
1: Ja,
2: doei.
1: Tot zo, joe.

0: De Trams op Radio Drenthe en
1: Even Buurten.
0: In Nijenveen, net bovenop de mode geweest. Mode de Sterrenberg. Onze verslaggever Remco Wilkens. Maar je gaat natuurlijk niet op pad zonder een opdracht. Maar die envelop die is nog dicht daar, Remco.
2: Ja, die heb jij mij metgegeven, ja.
0: Ja. Ik zou zeggen, open hem eens, want je hebt niet zo gek veel tijd meer om die opdracht te volbrengen voor 3 uur.
2: Nee, ik geloof het ook niet, hè. Eens even kijken, er is veel regen van. Zoek iemand met een volle regenmeter. Ja, dan hoop ik dat ze hem niet alleen gooiden.
0: Nee, daarom. Zoek en gij zult vinden.
2: Nou, ik zal eens om heen kijken. Ik ga eerst maar eens naar de Nijenweg.
0: Ja.
2: Was dat?
0: Ja, Nijenweg. Cor staat op je te wachten. Die heeft wat moois te vertellen over Nijenveen. En die staat bij de Nijenweg. Ja, ik spreek je zo meteen weer. Dag.

0: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Wijzerweg Groningen.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
5: Blijenberg.nl. Oh, die van die deuren. Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Half 2, het nieuws uit Drenthe, Daphne Blanke.
7: Goedemiddag. De deal met 2 van de 3 verdachten in de kunstroofzaak van het Drents Museum is goedgekeurd. Jan B. en Chesley W. sloten een deal met het OM over het teruggeven van de kunstschatten. Daarom is de eis tegen deze 2 verdachten 44 maanden, lager dus dan de 66 maanden die tegen Z zijn geëist. De rechter vindt dat het OM te ver is gegaan met het delen van de foto's en de namen van de verdachten. Hij zegt dat de verdachten gecompenseerd moeten worden door het openbaar maken van hun foto's en naam door middel van strafvermindering. De rechter doet later vanmiddag uitspraak. De vluchtelingen die de afgelopen nacht in Gieten doorbrachten blijven daar tot maandagochtend. Dit om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Burgemeester Anno Wietse-Hiemstra over de noodopvang in zijn gemeente.
8: Kijk, iedereen heeft het over instroom. Hè, en daar nou, er worden maatregelen op genomen. Nou, allemaal prima en tot je dienst. Alleen deze mensen zijn hier gewoon. En die mensen zullen toch ergens een onderdak moeten hebben. Nou, wij doen voldoende in Drenthe, ook onze gemeente voldoet aan wat we moeten doen volgens de wet. Ja, dat moeten andere gemeenten ook gewoon gaan doen. Als je dat op een normale schaal doet, op een normale manier, dan kan dat prima.
7: Als de komende nachten goed verlopen, ziet Hiemstra geen reden om noodopvang in zijn gemeente af te wijzen als dat weer nodig is. En de N33 is dit weekend tussen Assen en Siddeburen in beide richtingen dicht. De afsluiting gaat vanaf vanavond 7 uur in en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat gebruikt die tijd om bermen en stukken van de vangrail te herstellen. Ook worden bruggen en viaducten geïnspecteerd. Kijk voor de omleidingsroutes op onze site rtvdrenthe.nl en in de app, ook voor al het andere nieuws.
6: Daphne, dankjewel. Roland van der Zwaag met het weer.
9: Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met stapelwolken en zonneschijn. Het is op de meeste plaatsen daarbij droog. En er waait een matige westelijke wind. Een temperatuur zo rond de 18 graden. Op de warmste plekken misschien net aan 19 graden. En ook vanavond is het droog. Flink wat zonneschijn, ook stapelwolken. Weinig wind en heel langzaam koelt het af.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar Witte Steriele Museumzaal.

0: groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt. Zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Anouk in de middag.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind.
1: Even buurten.
0: Onze Remco heeft een afspraak met Cor aan de Nieuwe Weg in Nijenveen. En inmiddels hebben de mannen elkaar gevonden. Remco, wat heeft Cor te vertellen?
2: Ja man, ik sta bij Sporthal de Eendracht midden in Nijenveen. Aan de Nijenweg, zoals hij zegt. En naast mij stiet Cor. En Cor is van de Oranje Vereniging Nijenveen. Dat heeft op de bus staan.
3: Ja, ik ben de voorzitter.
2: De voorzitter.

0: Voorzitter van de Oranje Vereniging Nijenveen.
1: Ja. En je vertelt mij net, die Oranje Vereniging die bestiet al even. Hè?
0: Ja, volgens mij is nu, ik zo het hoofd, 128 jaar. Want een paar jaar geleden hebben we het jubileum gehad, 125-jarig bestaan. En volgens mij is dit nu dan de 128ste keer.
1: Ja. Nou, hij mij uitnodig van kom hier eens aan. En ja, dan wil je mij ook wat vertellen natuurlijk.
0: Ja, ik wil graag even een beetje vertellen over de feestweek 2026.
1: Ja, want ik kwam hier net aanwieden en ik zag een groot, een dikke trekker voorbij. Een groot bord staan bij het begin van het dorp. Ja, dat belooft aardig wat, geloof ik. Hè?
0: Begin van het dorp, voor mij was dat nou op de grens van Meppel en Nijenveen.
1: Oh, dat zal best.
0: Ja. We zijn op de rotonde. En hier staat er ook één, hangt er één. En ja, dat doen wij altijd. Met Koningsdag is eigenlijk voor onze aftrap. Dan zetten wij de spandoeken en zo er allemaal neer. Dus dan, vanaf dat is eigenlijk de stad van ons. En dan,
1: de hele kinderklas komt er.
0: Ja, de hele jeugd loopt langs van de Galandschool, zie ik.
1: We komen maar gaan hier in Nijmegen.
0: Ja, het is altijd een drukpunt hier. Maar verder over de feestweek. Ja, ja. Ik heb hier
1: vertel me
0: een mooi programmaboekje. Dat mag je straks wel meenemen. Het is van de 19e tot 23 juni.
1: Ja.
0: De 19e trappen wij af met de optocht voor versierde wagens, loopgroepen. Drie stukken muziek.
1: Drie stukken
0: muziek? Ja, we hebben drie orkesten. We beginnen met volgens mij Voorwaarts uit Zwart Sluis. Hier van dorp Euphonia. En dan hebben wij de Altiband uit Meppel.
1: Ja. Yes. En dan uit Hulweek, een feest?
0: Nou, we zeggen vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Dus dat is vijf dagen.
1: Oh, kijk, nou, dat kan het wel weer.
0: Dat schiet wel op naar een week. En voor ons als bestuur is het eigenlijk nog wat langer. Want we beginnen natuurlijk de woensdag voor de feestweek beginnen wij al met opbouw.
1: Ja.
0: En we laten altijd nog even de laatste vergadering voor de feestweek.
1: En dan zet je hier ook een grote tent neer?
0: Dan komt hier tegenover, staat een hele grote tent.
1: Tegenover het sporthal.
0: Ja, het terrein is nu nog leeg, staan een paar vrachtwagens. Maar als je over anderhalve week hier weer komt, dan is het een hele grote tent en kermis, attracties. Dus dan is het hele terrein vol.
1: Ja.
0: Wij hebben wat langer eigenlijk, omdat wij ook nog de donderdag voor de feestweek hebben vaak even een gezellig avondje met de sponsoren die ons elk jaar ondersteunen.
1: Ja, hij rekt al wie erop.
0: Ja, hij rekt altijd wel wat op. Dus dan is het woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag is een week, hè?
1: Ja, dat is half een week.
0: Dat is een hele week. En dan woensdag is de boel opruimen. Dus wij komen, als we bestuur zijn, dan komen wij wel aan een week.
1: Ja, nou zie ik dat ding. En dan zie je dan midden in het wereldkampioenschap voetbal. En dan kun je mooi samen ook nog naar kieken, dacht ik. Tweede wedstrijd.
0: Ja, de tweede wedstrijd Nederland-Zweden is om 7 uur 's avonds. Normaal hebben wij dan met een ander voorprogramma, een playback show of dat soort, zoiets dergelijks. Maar dit jaar hebben wij weer besloten om gezamenlijk voetbal te kijken. Dat is eigenlijk ons heel goed bevallen, want 2 jaar geleden met de EK in Duitsland, toen hadden we op zondagmiddag een wedstrijd. Nou, dan zat de tent ook met ruim 800 man behoorlijk vol.
1: Dat is aardig vol, ja.
0: En daar gokken wij nu eigenlijk ook weer een beetje op voor de zaterdagavond.
1: Ja. Ja, is dat laat? Ik weet het niet.
0: Nee, het is om 7 uur beginnen.
1: Oh, 7 uur.
0: En dan, het is wel een beetje lastig. Want je kunt voor het voetbal kunnen wij geen entree heffen.
1: Nee.
0: Dus dan moet het tussentijd de tent even leeg. Maar dat is en goed overleg. Ik denk dat daar communicatie een heel belangrijk punt is. Als iedereen weet dat ze er even uit moeten en voor in de tent eruit en dan kun je zo rondlopen. De achterkant kunnen we er zo weer in.
1: Ja.
0: Dus dan hebben wij, dan is dat weer, volgens mij hebben we dat ook getackled.
1: En dan mooi, maar wel een goede uitslag, hè, voor de feestweek.
0: Ja, ik denk wel. De avond, de sfeer zal er wel een beetje van afhankelijk zijn van wat de uitslag is.
1: Hij er nou wat vertrouwen in, eigenlijk. Want je ziet her en der wel al wat versierde straat. En ik geloof toch nog niet dat het heel slim leeft.
0: Nou, hier op Nijenveens leeft het sowieso eigenlijk nooit echt dat je met hele versierde oranje straten hebt.
1: Het is toch vooral curveball hier?
0: Ja, maar ook wel voetbal, hoor. Dus het is niet alleen curveball meer. En, en in die periode zitten wij natuurlijk ook dat wij gewoon de straatversiering hebben. Dus misschien zijn er wel oranje straten, dat weet ik niet. Dat durf ik nog niks van te zeggen.
1: Nou, goed Anouk. Feestweek hier in Nijenveen.
2: Ik hoor het. Het zit eraan te komen. Het bruist.
1: Ja,
2: mooi. Nou, en fijn dat Cor dit allemaal wilde vertellen als voorzitter van de Oranje Vereniging. Hey, en de kinderen zijn allemaal weer weg daar bij de sporthal.

0: Want er werd gegrimd, ja, geloof ik, hè?
1: Ja, er wordt hier gegrimd en die loopt net in kolonnen weer richting school, denk ik, hè? Ja,
0: ja, voor de laatste minuten school. En dan hebben ze ook weer weekend.
1: Ah,
0: hey Remco, jouw opdracht brandt nog in de buurt,
1: ja.
0: Wat was die ook alweer?
1: De regenmeter, hè?
0: Ja, de regenmeter. Ja,
1: op zoek naar een volle regenmeter.
0: Ja, nou, zoek en gij zult vinden. Ja. We hebben zo wel weer contact. Tot straks.
2: Even buurten.
1: Oké, joh.
3: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.

Suzanne Vega en Malena on the Wall. En bij dit liedje moet je even extra erop letten bij die laatste einduithaal. Als je hem hoort, dan herken je meteen, want hij is gewoon legendarisch. Ze deed hem, Shirley Bassey, op het moment van opname. En ze viel gewoon bijna flauw. Dit is Goldfinger.

0: Dat hoor ik nu. Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Late Night Shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
9: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen. Maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet, omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien. In

0: kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt. Zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Dynamite van Mud op Radio Drenthe. Het is 7 minuten over 2.
1: Even buurten.
0: Remco is in Nijenveen vandaag. En altijd als die jongens op pad gaan, ergens buurten, dan krijgen ze ook een opdracht mee. En de opdracht vandaag was, ja, er is zoveel regen gevallen de laatste tijd. Vindt iemand met een volle regenmeter in Nijenveen? Remco, gaat dat lukken?
2: Ja, mooi. Ja, ik stond er net met Cor te praten, hè. En ik zeg, regenmeter. Zegt Cor, ja, ik heb ook een regenmeter. Ik zeg, dan gaan we daar direct in kijken. Ja, het moet eigenlijk een volle regenmeter wezen. Dat is er dan weer niet, hè, Cor. Maar er zit wel wat in.
3: Nee, dus niet helemaal vol. Maar dit is vanaf echt die droge periode geweest, dat hij ten einde was, zit er toch wel 90 millimeter in. Ja. En waarvan die 90 toch wel de laatste week grotendeels is.
2: Nou, afgelopen nacht hebben we ook nog aan plan zaten.
3: Ja, afgelopen nacht. Vanmorgen nog weer. En gisteren behoorlijke plensbuien. En wat namen we nog meer? Afgelopen vrijdagavond, toen was het heel heftig hier. Toen ging het, toen was het net alsof er een gordijn aankwam. Er was allemaal regen. En een paar vieze harde klappen onweer.
2: Ja.
3: Dus, maar dat is dan de laatste, denk ik, die laatste 30 millimeter van die 90.
2: En hoe vaak gooi je hem nou leeg?
3: Nou, ik denk dat ik nu, als het weer een droge periode is, dan gooi ik hem weer leeg. Ja. Maar dit was echt vanaf toen we een hele droge periode gehad hebben. Toen heb ik hem mooi vol aan zien lopen. En dan weet ik wel ongeveer wat er op een dag bij je komt. Ik kijk meestal wel even.
2: Ja, hij maar lang?
3: Oh, die zit er een paar jaar. Dus,
2: ja. Maar kun je dan ook zien dat er wel meer regen valt? Of hoe werkt dat?
3: Ja, dat is een beetje wisselvallig. Hè? We hebben ook wel eens tegenwoordig ook wel van die hele lange droge periodes. Dus daar zit er niks in. En dan opeens dan loopt hij met gang loopt hij vol.
2: Ja.
3: Maar het was ook wel nodig dat er wat in kwam.
2: Ja, maar als je hem nooit leeg hoort, dan weet je dus niet wat er afgelopen nacht gevallen is.
3: Nou, nee, maar meestal lopen we altijd wel in naar achteren in de tuin. Dan kijken we met schuine ogen wel in wat erin zit.
2: Oh, ja.
3: En dan de volgende dag, dan zie je wel wat erbij gekomen is.
2: Nou ben er ook mensen die geven dat deur, hè, aan hoe ze weer mensen. Doe jij dat ook?
3: Nee, dat is eigenlijk gewoon een beetje voor de gein.
2: Oh ja.
3: Ik ben niet zo'n weerfreak.
2: Nee, hè?
3: Als een buiging moet komen, dan heb ik liever graag dat die bui komt. Maar straks, als het mooi weer moet wezen, zo straks over 2 weken met de feestweek, dan heb ik zoiets van leeg en dan hoeft er niks bij te komen.
2: Ja. Nou, Anouk, opdracht uitgevoerd.
0: Ja, luister maar, Remco. Groot applaus voor jou hier vanuit Assen. Hartstikke goed gedaan, joh. Hey, jij duikt nog even verder naar je veen in, hè? Op zoek naar leuke dingen daar.
2: Ik rie nog alleen maar rondje, ja, zeker.
0: Precies. Dus als je de auto ziet rijden en je hebt nog wat te melden, klam Remco even aan en vertel het gewoon. Het is nu het moment dat het kan gewoon. Ja, precies. Dan spreek ik jou zo. Dag Remco.

0: ben zo jachtig als de pest. Ik kan de slaap niet vatten, ook al doe ik zo mijn best.
1: Awesome op Radio Drenthe en met de oom Steve dicht.
2: Maak kans
3: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
1: De hele week geven we ze al weg. Prachtige RTV Drenthe klompen. En hoe maak je daar kans op? Nou, door een beetje kennis te hebben van spreekwoorden en uitdrukkingen en gezegdes.
4: Ja, nou, ik moest al even goed nadenken toen ik deze las.
1: Nou, ik ook. En uiteindelijk hebben wij hem weten te ontleden, hè?
4: Ja.
1: Ja, het zijn namelijk Drentse uitspraken, gezegdes. En soms ken je die helemaal niet vanuit het Nederlands. Is het echt een eigen Drentse verwoording, zeg maar.
4: Ja,
1: van
4: precies. Ja.
1: Want wij kwamen er een beetje op omdat we klompen weggeven. Dat we dachten, nou breng me de klomp. Ha, ha, ha.
4: Ja.
1: Nou ja, en toen kwamen we op andere spreekwoorden. Onze collega Wim is de studio ingedoken en heeft een hele rits met spreekwoorden ingesproken. Heeft ze allemaal ook gecheckt bij het Huis van de Tal wat de exacte betekenis is. Ja, met een beetje creatief brein kom je er ook wel achter wat hij hiermee bedoelt.
5: Die heeft schoven te doen.
1: Ja, wij hebben hem twee keer beluisterd. Dus ik zal hem nu ook nog maar een keer laten doen.
5: Die heeft schoven te doen.
1: Wat betekent dat?
4: En waar komt het vandaan? Daar ben ik ook benieuwd naar.
1: 0592-33-1188. Je kan nu naar de studio bellen. Als je denkt te weten wat dat betekent, dan maak je kans op een paar RTV Drenthe klompen.

0: Adele en Rolling in the Deep.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Nou, de telefoon staat nog steeds roodgloeiend. Geliefd natuurlijk, die RTV Drenthe klompen. Jan-Pieter Meijer heb ik aan de lijn uit Steenwijk. Goedemiddag, Jan-Pieter.
2: Ja. Nou, ja.
0: Wat is er?
2: Zeg het maar.
0: Moet je nu al lachen, Jan-Pieter?
2: Ja, joh, ja, is toch mooi.
0: Ben je vrolijk, man?
2: Jazeker. Ja? Zeker, dat boeit toch ook?
0: Ja, ja zeker. Ja. Wat heb je vandaag allemaal al gedaan?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben wezen sausen.
0: Oh, wat moet er gesausd worden?
2: Nou, we hadden voor een tijdje terug lekkage in de keuken.
0: Ja.
2: En toen moest er een stuk van het plafond uit, dus aan een koof. En die heb ik gisteren ben ik wezen behangen.
0: Ja.
2: En daar ben ik nu mee in saus. Dus Ik moet nog één keer.
0: Ja.
2: En dan is het weer zoals het hoort.
0: Ach, en dan knapt het wel

0: van op, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar dat kan je allemaal zelf, ja. Jan-Pieter?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Oh, wat handig.
1: Ja, het lukt nu nog, laat ik het zo zeggen.
0: Wat ja, dan?
1: Nee. Nou, als je 80 bent, wordt het allemaal wat moeilijker, hè?
0: Je wilt toch niet zeggen dat je bijna 80 bent?
1: Ik word over 14 dagen nog 80.
0: Nee!
1: Ja.
0: En je
1: ja,
0: doet dat allemaal nog maar mooi zelf.
1: Ja, maar je krijgt ook niemand meer bij tegenwoordig, want de schilder ook. Die wil wel schilderen, maar ik denk dat hij niet hier kan. Dat is over een half jaar, drie kwart jaar.
0: Jazeker, dat zijn wachttijden vanuit jou daar inderdaad.
1: En intussen zijn voor die jongens kleine klusjes en grote klussen gaan voor.
0: Ja, maar doe je wel even heel voorzichtig. Staat er wel iemand onderaan die trap als je daar omhoog moet, bij die koop?
1: Oh joh, ik heb hier een generaal rondlopen, dat wil je niet weten.
0: Goed zo, er moet wel op gelet worden.
1: Zeker, zeker.
0: En dat toch een beetje eng. En dan ondertussen, Radio Drenthe erbij aan of tv?
1: Radio Drenthe.
0: Ja. Nou, dan hoorde je Remco in Nijenveen. Ja. Op zoek naar een gevulde watermeter, een regenmeter.
1: Nou, hij moest bijgevuld worden, maar het verhaal over de molen was mooi.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja, prachtig.
0: Ik heb een paar klompen weg te geven. En misschien, Jan-Pieter, gaan die wel naar jou. Als jij weet wat hiermee bedoeld wordt.
2: Die heeft schoeven te doen.
0: Nou.
1: Jongen, dan heb je nog wat geld wat je door kan schuiven.
0: Nou. Nah. Dat wist jij, Jan-Pieter? Of heb je hem zelf ook een beetje verklaard, zeg maar?
1: Nou, nee, in Groningen. Wij komen eigenlijk uit Groningen.
0: Ja?
1: Daar hebben wij de uitdrukking ook.
0: Aha.
1: Hij schoft nogal wat over de doemen.
0: Ja, precies. Zo die flappen, hè?
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Van zich afflappen.
1: Ja, ja.
0: Hartstikke goed. Blijf even aan de lijn. Je hebt ze gewoon gewonnen, die prachtige RTV Drenthe klompen.
1: Ja, dit
0: is fijn weekend, hè?
1: Ja, jij goed.
0: Doei, doei.
1: Ja, doei.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Lekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
4: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanke.
9: Goedemiddag. De drie verdachten van de kunstroof in het Drents Museum zijn veroordeeld tot celstraffen van bijna 4 jaar. Dat heeft de rechter zojuist bepaald. De verdachten zijn veroordeeld voor het stelen van de gouden helm van Cote Vanesti en de 3 gouden armbanden. Verslaggever Stefan Klomp is nog in de rechtbank in Assen om reacties te verzamelen. Zodra hij terug is, meldt hij zich ook hier bij Radio Drenthe en hoor je er meer over. De vluchtelingen die de afgelopen nacht in Gieten doorbrachten blijven daar tot maandagochtend. Dit om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Burgemeester Anno Wietse Hiemstra over de noodopvang in zijn gemeente.
10: Kijk, iedereen heeft het over instroom. Hè, en daar, daar worden maatregelen opgenomen. Allemaal prima en tot je dienst. Alleen deze mensen zijn hier gewoon. En die mensen zullen toch ergens een onderdak moeten hebben. Wij doen voldoende in Drenthe, ook onze gemeente voldoet aan wat we moeten doen voor volgens de wet. Ja, en dat moet

0: andere gemeenten ook gewoon gaan doen. Als je dat op een normale schaal doet, op een normale manier, dan kan dat prima.
1: Als de komende nachten goed verlopen, ziet Hiemstra geen reden om noodopvang in zijn gemeente af te wijzen als dat weer nodig is. En de N33 is dit weekend tussen Assen en Siddeburen in beide richtingen dicht. De afsluiting gaat vanaf vanavond 7 uur in en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat gebruikt die tijd om bermen en stukken van de vangrail te herstellen. Ook worden bruggen en viaducten geïnspecteerd. Kijk voor de omleidingsroutes op onze site rtvdrenthe.nl en in de app. Ook voor het andere nieuws.
2: Dankjewel, Daphne. Heb ik het weer nog even, Ronald van der Zwaag?
3: Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met stapelwolken en zonneschijn. Het is op de meeste plaatsen daarbij droog. En er waait een matige westelijke wind. Een temperatuur zo rond de 18 graden. Op de warmste plekken misschien net aan 19 graden. En ook vanavond is het droog. Flink wat zonneschijn, ook stapelwolken, weinig wind en heel langzaam koelt het af.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Anouk in de middag.

0: bijzonder.
1: Hans de Boy bezingt zijn Annabel.
2: Even buurten.
1: Buurten in Nijenveen. Dat hopen we een beetje te ontdekken vandaag. Nijenveen die een bakker heeft, een bloemenwinkel, een kapper, een snackbar, een garage. Maar Nijenveen die ook Pieter heeft. En daar staat Remco nu naast. Goedemiddag.
3: Ja, mooi. Ja, ik reed hier langs Pieter, hè. En ik denk, waar is die nou mee bezig? Die sjouwt hier van alles in de tuin. En een soort van mat ligt hier op de grond. En dus ik stap hier even. Ik zeg in Pieter, waar rij je hem aan? En toen zei Pieter, je bent al de dader die dat vraagt. Dus Pieter, wat gebeurt hier?
4: Ik ben hier, ik heb hier een andere woning gekocht. Ik heb een bus en een grote aanhanger van mijn werk. Ik moet met de bus en aanhanger de tuin in. Maar dat wil niet in dat gras. Dus ik leg hier een noordoprit aan met een onkruiddoek en daar rubbermatten op van een koestal.
3: Ja, ja. En die matten, die, ja, ik herken ze niet 1, 2, 3, maar die komt uit een koestal. Waar waren die matten dan voor?
4: Die matten komen uit een koestal van een gewone stal waar de koeien vast zaten aan de ketting.
3: Ja.
4: En dan lagen ze met de voorknieën lagen ze op die matten. Om beter te kunnen staan.
3: Daar kwamen ze makkelijker omhoog.
4: Ja, wij noemen dat koematten. Rubben koematten noemen we dat.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Hij komt van Kolderveen, hè, begreep ik.
4: Ik kom van Kolderveen, ja. Ik ben er ook geboren. Dus ik heb mijn ouderlijk huis nu verlaten.
3: Ja.
4: Omdat ik heb nog een andere woning. Dus ik heb daar mijn 68 jaar gewoond.
3: Oh ja, een beetje kleiner wonen dan.
4: Een beetje kleiner wonen, ja, dat klopt, ja. Ja.
3: Met pijn in het hart.
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
3: Straaltraaf.
4: Ja. Ja. Doe maar. Het moest slijten.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, zo giet dat dan hij ouder wordt.
4: Ja, kijk, en daar moet ik in met omgaan. Ja. Dus, doe maar. Het zij zo.
3: Ja. En hij nog wilde plannen hier, want hij moet hier dan op en af kunnen. Maar wil je nog wat met de toen ook veranderen? Of?
4: Nou, hier komt helemaal een nieuw oprit.
3: Ah ja.
4: Daarachter. Alle gezond wat eruit komt ook geen gezond meer in. Er komt allemaal kunstgras in. Achter komt nog een schuur. Een overkapping. Ik heb maar twee aanhangers, die man onder het dak. De autogarage komt daar ook. Dat, want dat is een rotdam. Tussen die twee bomen.
3: Oh ja, ik zie het, ja. Ja,
4: dus, er gaat wel wat gebeuren.
3: Dus je hebt nog wel wat om aan. Ze mocht dan met pensioen wezen, maar het haalt allemaal niet op.
4: Nou, ik heb op Kolderveen alles zelf gedaan.
3: Oh,
4: maar dat wordt nu hier wat makkelijker.
3: Yeah,
4: yeah. Ja, ik ga nu wat meer laten doen.
3: Ja, juist.
4: Dat moet ik gewoon niet meer willen.
3: Nee.
4: Nee. Er moet ook geen 10-jaar plan worden hier.
3: Nee.
4: Dus als ik ben 68, 70 ben, dan hoop ik dat ik alles hier klaar heb.
3: Ja.
4: En dan heb ik pensioen.
3: Ja. Nou, Anouk. Dat,
1: ja,
3: dat is
1: nou weten we.

0: matten.
1: De matten van Pieter, inderdaad. Hey, je hebt nog een dik half uur. Nee, wat zeg ik? Een klein half uurtje. Een dik kwartier ongeveer.
0: Dat wel, ja.
1: Jij gaat nog even rondrijden en als je wat tegenkomt onderweg, dan meld je het, hè?
0: Ik rie nog hem dorp in.
1: Oké, tot zo.
2: Anouk in de middag.
3: Even buurten.
2: Radio Drenthe.

Al jaren geleden is hij gestopt met optreden. Vanwege zijn Parkinson. Maar toch maakt hij nog muziek, hoor. Zoals dit, want dit is bijvoorbeeld nog maar net uit. In mei verscheen het nieuwe album van Neil Diamond. Wild at Heart. En dit is Spandau Ballet op Radio Drenthe.

0: Even Nobele en Gold. Even Buurten. Wij buurten vandaag in Nijenveen. En Remco heeft een verdraaid mooie plek gevonden om de dag mee af te sluiten. Of niet, Remco?
1: Nou, nee. Ja, dat valt nogal tegen, want ik steun hem in de snackbar. Maar daar is niemand die met mij wil praten.
0: Ah, joh.
1: Ze hebt wel drak, maar ja. Ik zeg, kan me hem keuren, hè, maar nee.
0: Ach.
1: Dat zat er niet in.
0: Ja, dus want we hadden het erover. Nijenveen heeft een bakker en een bloemenzaak. En dus we zeiden ook een snackbar. Maar jij staat momenteel in het epicentrum van Nijenveen. En wat zie je om je heen?
1: Ja, ik heb een drogisterij hier, parfumerie, een supermarkt, een klein warenmarkt die de ting over. Ah ja, dat leeft nog wel hier hoor, in Nijenveen.
0: Ja, en voor de grotere dingen wordt vaak uitgeweken naar Meppel, geloof ik, hè?
1: Ja, en er waren ook eerder wel klachten over. Hè. En wij ook wel in Nijzaad, voor de verkiezingen ook, dat ze in Nijenveen voelden zich als een beetje achtersteld, hè, bij Meppel vergeleken. Maar ik moet zeggen, er zit dan best wel wat leem in de bouwerij.
0: Ja, dan sluiten we hem hiermee af, Remco. Leuk dat je even naar Nijenveen ging. Ik wens je een fijn weekend en doe voorzichtig weer, Amme.
1: Kom goed.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis... en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd... voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht... op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis... meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum... hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen... een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie... en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten... zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland... nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was... om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo... bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.

Goedemiddag, Valk. Hier weer een nieuwe aflevering van Joebuk's Nostalgia. Hey,

van harte welkom bij dit prachtige programma uit de jaren 50, 60 en 70. Nou, ik tref het toch maar weer met het weer, hè. Ja, nee, er is helemaal geen aanleiding om boeten te gaan zitten. Ik blijf maar gewoon binnen in huis met je radiootje aan en afstemt op Jukebox Nostalgia. Ja, ik heb er gewoon weer zin aan. Ik wil weer 2 uur lang van alles met je doen. Nummers draaien, telefoon aannemen, nummer op. U belt en wij draaien. Maar ja, ik moet toch eerst in mijn eigen verzoekje eenmaal handelen. Want dat is, zoals je weet, iedere week weer een nummer van Cliff Richard. Ik hoop dat ik hem nog niet eerder draaide. Want er bent er zoveel dat ik heb er eigenlijk geen oog meer op. Maar volgens mij heb ik deze nog niet eerder draaid. En dat is I Am The Lonely One.

0: fijn weekend. Begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jij Gienis Klinkhamer.
1: Ja, dat klopt helemaal. Hij zit er nog steeds. Maar ik ben daar toch ook even 3 weken ben ik er even tussenuit. Dus dat moet gewoon even doen met de muziek van de computer. En dat zal natuurlijk ook wel metvallen. Maar het is precies hetzelfde muziek als wij van mij wend ben. Maar voordat het zover is, gooi ik mijn stoffige plaat er nou in. Het is, deze keer is het een nummer wat, naar aanleiding van onze fietsvakantie volgende week, wilden we toch weer een paar kilometer optrappen. Ben ik op het volgende nummer komen, het stoffige plaat. 78 toerenplaat uit 1953, meen ik. En dat is een nummer van Max van Praag. En die zingt over zijn fiets. En wat zingde? Ja, hij zegt...

les. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zei hij zacht tot haar.

Ja, dat was Andy Borg. En daarvoor de Beach Boys. Hey, misschien ook wel herkend. Ja, ik heb even een stuk wat nummers achter mijn koord draaid. Want ik kreeg even een verzoekje. Als ik Jeroen de Vries zien top 3 wel even weer draaien wil. Nou, dat kan Jeroen. Ja, het is allemaal Duits. Maar ja, dat ligt mij wel. En ik denk mijn luisteraars ook wel. Want ja, Duits is natuurlijk door wat heel wat moois. Maar ik ken dit nummer helemaal niet, hoor. Het is een... hij zet op de eerste plaats zet hij Maite Kelly. Met een kus in Parijs. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ja, dan ben ik ook niet zo op de hoogte met de muziek van heden ten dagen. Want ik draai natuurlijk alleen maar 50, 60 en nu de jaren 70. Dus ja, dat is voor mij niet zo bekend. Maar sommige is benijden wat Jeroen hier wel van terecht brouwd hebt. Dus Jeroen hier op nummer 1. Ik hoor ook niet van 3 naar 1 toe, zoals dat hoort. Nee, net tegenovergestelde natuurlijk. Zo ben ik altijd al een beetje geweest. En dat zal ook wel zo blijven. Dus hier komt Maite Kelly met een kus. Een kus. Ja, hoe zeg je dat? Een kus in Parijs.

Ja, dat was nummer 1. Nou, nummer 2, de direct maar even achteraan. Christian Leijs met Weil wir Träumer sind. Ik hoop dat het...

Ja, nou toch even einde van Bosse tussendeur uit Zuid-Aden. Bosse, ook bedankt voor jouw telefoontje. Ik heb even aan het googlen geweest. En ja, ik heb pepermint twist. Dat heb ik van de sweet. Dus hier komen we.

0: Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
1: Ja. Nou is het de hoogste tijd voor het verzoekje van mevrouw Klinkhamer. Ja, door al die drakke telefoontjes en verzoekjes. Ja, zou je alles vergeten? Nee, dat kan natuurlijk niet. Het is nu klokslag 3:30, dus ik ben nog precies net mooi op tijd. Nou, mevrouw Klinkhamer die heeft weer een heel mooi nummer uitzocht. Ook deze keer een Engelse. Net zoals de heer Bos uit Zuid-Huiden. En dat is worden een nummer van de Fortunes. Ja, en ik moest er nog wel één ding zoeken en één ding zenden om hem boven water te krijgen. Want nee, ik heb genoeg nummers van de Fortunes, maar dit nummer. Nou, dat moest eigenlijk echt onder u de kast komen. En daar vond ik door een nummer van de Fortunes. En dat was getiteld, dan moet ik dat even groot zeggen. Dat was getiteld, wat staat dat nou? The Eyes of Jenny. En toen dacht ik dat het altijd van andere zanger was of bands. Maar het schijnt ook toch echt van de Fortunes te winnen. Dus hier komt het verzoekje van mevrouw Klinkhamer. Fortunes met The Eyes of Jenny.

niet zo druk. Nee, dat, die wil ik helemaal niet rijden. Ik, die begint ook maar zo. Dat ding, dat, ik heb hem soms helemaal niet in de macht. Die, dat wil ik nog wel even zeggen. Die, Eyes of Jenny, die is natuurlijk door verschillende artiesten is die geschreven en nou, ook wel zong. En ja, wie hem nou precies echt geschreven heeft, daar ben ik daar nog niet achter. Maar ik ben eens even aan het googlen geweest en de bekendste is toch van de Sandy Coast. Ja, nou, nou ben we allemaal weer uit de dreum eigenlijk. Want ja, de Fortunes die zongen hem ook prachtig, kan ik wel zeggen. Maar ja, de Sandy Coast die is toch altijd wel... En dat lag me ook wel bij dat het niet van de Fortunes kwam. Maar nou ja, een prachtig mooi stukje muziek. En ik hoop dat het volgende nummer ook een mooi stukje muziek is. Want dat is weer die nummer 3 van Jeroen de Vries. En ja, die top 3, die ik hem beloofd, die zou ik hem draaien. Nou, en hier is de laatste. Het is een nummer Saskia, et cetera. Wie, nou ja... wat ook is, ik zal hem eerst eens even horen wat er nou eigenlijk voor de dag komt.

Ja, dat was immer wieder, willig wieder dich. En dat is zong de Saskia Daniel Sommer. En nou ja, ook nog nooit van uur eigenlijk. Ik ben wel thuis in die Duitse muziek. Maar dan van de jaren 50, 60 en 70. En dat vond ik toch ook van de Duitse muziek. Dat dat toch de allermooiste nummers zijn die er uitgebracht bent. Ja, sorry. Dit was ook geen verkeerde nummer. Hoor. Nee. Dat kan ik niet zeggen. Maar ja, het is het toch allemaal net niet. Nou, in elk geval gaan we nu wel met een mooi, vrolijk nummer deur van Alex. En die zingt...

Ja, het volgende nummer, dat is een nummer... Oh, wacht even. Nou, hoor ik helemaal niks. Oh ja, nou geeft twee wat beter. En Jolanda die belde nou net en die wilde graag even een plaatje aanvragen natuurlijk. En daar redde hij wel even tijd voor. Hij zegt, je hebt wel even tijd om te draaien. Nou, ik heb hier niet zoveel tijd op, want ik heb hier het hartstikke druk. Ja, hij zegt, dat zei wel. Ja, hij zit nou een beetje te schrijven en met handen over mijn koor, maar... het valt... Ja, de ene die zegt, het zit hier voor je plezier... en de ander zegt, je zit hier druk om te werken. Maar ja, dit is wel waar ik wat niet betaald word... en waar ik wel veel plezier in heb. Dus dat is dan maar even weer gezegd en...

En kom erop met belden, jongens. Ik kan ze wel aan, hoor. En zodoende er een Hollander die het een nummer aanvraagt. De jongen met de mondharmonica. Ja, nou, en wie dat nou zong? Ja, Thomas, ik weet het niet. En ik wist ook niet. Ja, ik ken natuurlijk wel een aantal die dat zong hebt. Maar ja, dan is het even, zeg maar, welke moet ik nou draaien? Nou, ik heb een Nederlandse versie uitgezocht van Hugo Peters. En die zingt over de jongen met de mondharmonica.

Nee, nog heet alweer versie beurt. Nee, ik wil even een ander nummer draaien. Een nummer waar Grietje Hollander aanvraagd heeft. En dat is een nummer van BZN. Don't give up, zegt ze. Nou, het wil me zo niet in het zin schieten, wel of dat nou zong, maar later kwam ze er toch op. Het is natuurlijk van BZN.

že waar is de nieuwe misgeeft. Maar ik zal dat eens even onderzoeken. En nu komen we wel volgens mij. Hier is het.

0: nou in starten. Want als dan komt journaal, dat komt er weer door. En dat is een instrumentaal nummer. En dan kan ik in het eentje even vertellen dat dat dit eigenlijk het einde is van het eerste uur. Ja, en er komt dan nog een heel vol uur. Dus en Grietje Hollander, die moet nog maar even geduld hebben. Moet nog maar even blijven lussen, want ik kan het allemaal niet zo gauw bijbenen. Want er zijn nou twee nummers die ik nou in staat heb en wat nou verkeerd gaat. Dus ik ga het eerst even onderzoeken dat ik wel het goeie nummer heb. Want ja, ik ken het nummer ook niet, Don't Give Up. Maar ik heb hem hier wel staan en die draait hem niet. Nou, raar ook. Ik ga het allemaal uitzoeken. En tot die tijd luister je maar even naar dit instrumentaal nummer. En dan straks de NOS weer, of nieuwsberichten en het weerbericht natuurlijk. Tot straks.
1: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, en het eerste nummer dat was deze keer van Griet Jallander. Speciaal voor Griet Jallander, Don't Give Up. Van BZN, en gezongen door Carola Smit en Jan Keizer. Met het heel grote Volendams koor erachter en een Volendams muziekorkest erachter. Het was in de Schouwburg, speelde zich dat af. Nou, prachtig mooi, Griet, ja. Ja, en dan ben we weer aan de orde van de dag bij ons, wat zou ik zeggen, de dialectplaat van de week. En nou, omdat ik nogal eens een keer een navraag kreeg over Edestal, ik denk misschien is het nog wel weer zo'n beetje iets voor Snieboon. Nee, eigenlijk nog niet, hè. Ze moet eerst naar boven de grond komen. En dan moest de stok er nog eens een keer bij. En dan moet er nog een stamppot van gemaakt worden. Maar ik wil eigenlijk al een beetje op zijn zaken vooruit lopen. En daarom draai ik nou een nummer.

0: van Edestal. En dat is getiteld Stamppot Snieboon. Hier komen we.
1: Oeh, Stamppot Snieboon. Ja. Yeah. Stamppot Snieboon met gaarsbek. Riek nooit gek. Krieg al trek. Dik bord snert. En dik bord snert met lijf zijn halve zwienekop. Zet hem op. Boomste knobelers loopt mozak. Lekker dikke dak. En dat ga je doen.

lust wel weer stampotknoom. Stampotknoom, dat kijk nooit hoog. Dat wordt vloot. Knoon bin voet. Boomste knobelen, ze loopt moest aan. Ligga, ligga, dan. En dat ga je doen.

Ja, dat was Vicky Leandros. Ja, een boel Duits in dit programma. Nou, ja, ik vind het niet aardig hoor. Nee, als ik dit dan weer hoor, dan denk ik, ja, is toch ook wel weer lekker. Hey, Vicky, ook eens even weer heurt, schreeuw. Nee, zing, moet ik zeggen. Nou, en daarvoor, ja, en dat kun ik eigenlijk, als ik dat hier niet oplezen kan, dan had ik niet gedacht dat het Dave Berry was. Nou, eerlijk woord, dat was Dave Berry met The Crying Game. Nou, een zeer onbekend nummer. En toch, ik denk, laat ik hem eens even draaien, eens kijken wat het is. Maar nee, dat brengt de stemming er niet echt in. Volgende nummer denk ik wel. Always Late With Your Kisses. Dat is Dwight Yoakam. En dat is een beetje country. En als er country in het spel is, ja, dan komt er ook stemming in het spel. Luister maar eens. Always.

Ja, dat waren de Amigos. Met Auf Wiedersehen. Nou, zo wie is het nog direct niet. Maar ja, de tiet die begint wat te dringen. Dus als je nou nog een nummer aanvragen wilt, dan moet je gauw wezen. Want ja, het is zo weer afgelopen. Nog een kwartiertje en dan moet ik alweer met de afsluiting beginnen. En daarvoor, dat was Frank Ifield, hè, met Love Fix Blues. Nou, en het volgende nummer, dat is Frankie Limon. And why do fools fall in love? No. Kijk wat dat is.

Ja, volgende nummer, dat is van Johnny Blanco. En die heeft een vraag. Nou, eens kijken wat voor vraag dat is.

Ja, dat waren de Major, dat was de Major Dundee Band. Ja, ook een mooi, gezellig stuk muziek brengt die altijd. Onder leiding van Dick van Haldena. En nou ja, ik kreeg net een telefoontje van Zwaantje Braams. En die zegt, Marcel is even bij je van Ray Norris draait. Nou ja, ik zeg, nooit van haar. Nou, ze hem gespeld, letter voor letter. Nou ja, en nou, ja, nou kan ik dat, die achternaam, die kan ik dat niet vinden. Maar ik zie hier wel een Ray staan. En ja, dat zal hem nou weten moeten, denk ik. En dat is getiteld I Want You. I Want You. Nou ja, eens kijken waar we door van verwachten moeten. In elk geval, ik ken het verder niet. Maar het was familie van Zwaantje Braams, dus dat moet altijd wel goed weten. Hier komen we.

Nou ja, wat dit nou is, ja, is geen mens die het wet, maar ik heb hem opgezocht op internet. I Want You van Ray. Nou ja, Ray, zal wel geen Ray Norris weten, want Zwanje die belde net al, die zei nee. Ja, dat is ook echt niet de bedoeling. Dat is mijn muziek helemaal niet. Nou, ja, nou, dan is het niet anders. Dan moet ik maar weer verder met mijn eigen playlist. En daar heb ik ook nog een hele mooie staan van Charles Baker met Little Green Bag. Ook een oudje. Maar dat werd elke een wel, denk ik.

Ja. En nou, ja, synologie, dat gaat er ook altijd wel in. Hè. En ik las vandaag een heel stuk van hem in de krant over Paloma Blanca. Had het toch ook nooit gedacht dat dat ook zo'n grote hit worden zou. Een heel stuk van in Nijsblad van Noorden. En ja, nou heb ik nog voor jou een nummer van Saskia en Serge. Elke dag... een lach. Nou, daar ben ik het ook volledig met eens.

Ja, nou is dat echt zoiets, jongens. Het einde zit eraan te komen. Stefan McCross, die speelde hier even met afscheidsmelodie, kan ik wel zeggen. Is iedere week zelden. Maar speelde hij het afscheidsmelodie voor 3 weken lang. Ja, ik ben er 3 weken, 3 vrijdagen ben ik er niet. Hartstikke bedankt, jongens, voor die leuke reacties en die vakantie. Hoe moet ik dat zeggen? Wat wil ik nou zeggen, hè? Nou ja, de mensen die mij telefonisch vakantie een prettige vakantie toewenst hebben, laat ik het zo dan maar zeggen. Ik heb het ook zo druk dat ik ben ook wel even aan vakantie toe. Elgeneen wordt verder bedankt voor zijn leuke reacties. En ik zou zeggen tot over 3 weken. Beste maar weer, tot de volgende keer. Mooi!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: hele goede avond, jongens. Het is 5 juni 2026. Een hele fijne juni.
1: Dank je.
2: Dank je wel.
0: En aanwezig zijn Gerard,
3: Harry
0: en
1: Marjolein.
0: Jawel, we zijn weer compleet, dames en heren. Yeah. Ik ben blij dat je er weer bent, jongen.
3: Ja, dank je wel.
0: Ben je altijd gezeten? Vakantie geweest zo? Je bent echt gewoon echt bruin.
3: Ik ben bruin.
0: Ja. En je hebt een nieuwe tattoo.
3: Ook.
1: Tattoo.
0: Is dat van je eerste sterrenbeeld?
3: Nee, het is niet mijn sterrenbeeld.
0: Waarom? Oh, het is oranje, leeuw.
1: Karakter.
3: Nou, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
3: Nee, gekheid. Die gaan we toch uit bij de eerste ronde.
0: Nee. Die Duitsers hebben gezegd, ze gaan door. Of die leveren ons een hele vieze streek.
3: Nou, dat laatste denk ik dan. Ja, nee. Ik heb inderdaad weer een leuk plaatje erbij. En voor de rest gaan we gewoon lekker plaatje draaien vandaag.
0: Een plaatje met mijn motje.
3: Zo is het wel even.
0: Dat gaan we zeker even doen, jongens. Van harte welkom op het vrijdagavond. Tot 10 uur zijn we bij je. En we hebben zo natuurlijk weer de hoogtepunten voor het komend weekend. De verjaardagen en het weer is ook weer aanwezig. En natuurlijk nu uur nummer 1. Het Brummelparty is weer terug van weg geweest. En
1: yeah.
0: Wordt verzorgd. Yeah.
3: Yes. Oh yeah.
0: En dat wordt verzorgd deze keer. Is verzorgd, samengesteld door Harry. En
3: ja.
0: Wij gaan het weer verkwanselen.
3: Dat sowieso. Meestal, ik heb heel wat nummers klaargezet. Alleen meestal kom ik maar tot de helft, want de rest wordt geluld.
1: Kom je best ver. Ja. Ik kwam steeds maar tot 5.
3: Jij kwam maar tot 5?
1: 6?
0: Ja, één top af. 5 of 6 platen gaat.
3: Ja, nou ja. En dan ben je ook nog met een man minder zelfs.
0: Nee, maar dan gaat zij vertellen over haar kat of zo.
3: Oh ja.
1: Echt niet.
0: Echt wel.
1: Echt niet.
3: Want de Persian buur mijn katen.
1: Wow.
3: Oh, nou, die heb ik inderdaad wel voorbij horen komen. Ja, dat klopt.
1: Ja.
3: Want ik was er.

0: Dan wel niet, maar ik heb wel meegekeken.
1: Je was bij ons, hè?
0: Ik was bij jullie, zeker.
1: Deep inside.
2: Poes en Pumas Katen mag niet meer, Suzanne en Freek mag niet meer.
1: Jawel, Suzanne en Freek mag wel.
0: Ja, zeker wel.
1: Maar dit oeverloze reclame overal voor...
2: En vanavond op Videoland staan hun Gelderdom concerten op om 8 uur.
1: Zij kan het gewoon, die vrouw kan het zelf niet helpen. Dat lukt haar gewoon niet. Ze kan zichzelf niet tegenhouden. Zij is gewoon volledig bezeten van... Zij heeft een nieuwe auto gekocht.
0: Wie, Suzanne Freek?
1: Ja. Nou, daar komt hij. Hou je vast. Ze heeft een nieuwe auto.
2: Ja, mag
1: hartstikke
2: ik
1: leuk
2: vertellen?
1: Dingetje.
2: Mag ik dit vertellen?
1: En ik geef wat dingen. Haar nummerplaat.
0: Nee.
1: Ja. Begint met...
0: S.
1: Ja?
0: V?
1: Nee.
2: F.
1: Nee,
2: F.
0: Ja, ik ben dyslectisch, hè?
2: Begin met S, F. En het eindigt met R.
1: Alsjeblieft.
2: Ricardo. Suzanne, Freek, Ricardo.
1: Ja. En weet je wat ik vind? Ik vind het zo sneu voor de jongen dat hij in haar wordt genoemd met Suzanne en Freek. Spijt ons, Ricardo. Ik heb echt met je te doen.
0: Ja, ik ook zelfs.
1: Gewoon, je staat nou ook een nummerplaat voor eeuwig met Suzanne.
2: Ook gewoon op laatste plek, maar...
0: Ook dat nog eens.
1: Ook dat nog eens een keer. Nou, en weet je, derg is. Hij luistert waarschijnlijk.
2: Op de eerste plek, als je van rechts naar links leest, staat Ricardo vooraan.
0: Ja, oké. Okay. We zijn niet in.
1: Niet broer. Dat gaan we niet doen, hè? Links naar rechts naar links doen. Links naar rechts lezen, alsjeblieft, broer.
0: Niet doen.
2: Maar, heb je een mooi plaatje voor ons?
1: Geworden.
0: Ik heb een leuk plaatje voor jullie, jongens. En ik weet niet hoe ver jij.
1: Ja, we gaan wat doen.
0: We gaan de beste zangers gaan we doen.
1: Oh.
2: De snelste zangers, toch?
0: Nee, de beste zangers.
1: Oh, dus, had jij hebt die gedaan?
2: Ja.
1: En dan noem dit. Wat zie ik, wist dat hij langsgekomen was.
0: Oké. Okay.
2: Echt al een tijdje geleden. En ik heb al even gekeken. Je hebt grotendeels andere nummers dan wat
0: kijk,
2: ik heb.
0: Kijk, zie je wel.
2: Dus,
1: en ik noemde de snelste zangers, ja, inderdaad.
2: Ja.
1: Omdat ik me snel in de war was.
2: Ja, je was sneller zeggen zangers.
0: Maar ik weet dat Gerard sowieso kijkt, beste zangers.
1: Ik vind het een hartstikke mooi programma.
2: Ik kijk niet, maar wel de nummers.
1: Jij kijkt,
0: wel de nummers. Ik kijk ook zeker. Dus ik ben er wel een fan van.
2: Ik vind het ook leuk.
0: En om dat gewoon even lekker een uurtje te gaan doen, lijkt me gewoon weer leuk.
1: Hartstikke leuk. En ik zie namelijk de eerste die er staan. Die is gemaakt op de muziek van Believe. Nee, Believe in Love After Love van Cher.
0: Believe van Cher.
1: Ja, vind ik zo mooi. Hè? Ja. Ik vind die meid ook geweldig. Ik vind alleen de reclame die waar ze nou mee doet, vind ik echt zo fucking bang. Ik wil sneller dan snel.
0: Op die skis
1: alsjeblieft. Dat je verdoos. Dat is dik betaald geweest. Die heeft echt op een gegeven moment een vakantie laten betalen door de club.
0: Dat denk ik wel.
1: Mijn hemel.
0: Nou ja, maar we hebben het over...
1: De Lode Loekie zit eraan te komen voor Bente, Jans.
0: Zeker. Bente, met Kan je me zien?
1: Nou.

0: Heerlijke plaats.
1: Kwebbeltanders.
2: We zijn, kan je me zien? We zijn kwebbeltanders. Hé, hey, we zijn kwebbeltanders.
0: Moet je even op pauze drukken?
2: Waarom zou ik op pauze drukken nou?
0: Omdat je er doorheen praat nou.
2: Dat geeft dat niet. Geeft
0: je. Ga luisteren naar If Tomorrow Never Comes van.
2: Ja.
1: Douwe.
2: Van Douwe, Bob en Mel.
0: En Mel.
2: We gaan gewoon lekker door, jongens.
0: Jong, ga
2: moet even weer wennen hier zo.
0: Fop maar weer.

0: kregen er zomaar even een half paling soundje bij, hè? If Tomorrow Never Comes, is dat van Mel VF. Nee. Waar zijn die VF staan voor dan?
1: Ja, dat gaat Marjolein in.
0: Had je lang moeten afzoeken.
2: Ja, ik heb het allemaal weer.

0: wegklikt.
1: En Douwe Bob.
0: Ik was wel aan het zoeken.
2: Drukke Bob.
0: Douwe Bob.
1: Zij wel. Hij heeft het bewezen dat hij het gedaan heeft. Ik.
2: Ja, dat wel, ja. Hij heeft ook trouwens... de
1: 4-5 seconden zing.
2: Ja, hij heeft ook, weet dat, Alpe d'Huez...
1: Heeft hij gefietst? Dat
2: hij
1: zou
2: hij
1: doen,
2: hij
1: ja.
2: Heeft hem gefietst. Hij heeft hem gefietst.
1: Eén keer?
2: Weet ik eigenlijk niet, want volgens mij wel. Hij heeft hem volgens mij één keer gefietst.
0: Oh.
2: En daarna is hij, ja, heeft hij wat, wat, wat, wat

0: Of ging het zo goed?
1: Vintage.
0: Ach, ik moet echt aan mijn Engels werken. Ik ben er helemaal klaar mee. Future.
2: Nou, voor mij was dit heel goed, want hier kan ik geen verschil maken.
3: Mel Vintage Future.
2: VF. Of nou V is of F.
3: Ja, ook dat staat gewoon voor Freek.
0: Future, dat is een band.
2: Freek, ja.
3: Wat jij wil.
0: Ja hoor. Vieze Mel. Freek.
3: Nee, nee, dat is hij wel geweest.
0: Nee, dat kan echt niet. Dat is de bandnaam.
3: Ja, was hij toch wel geweest.
0: Mel en Vintage Future.
2: Nou, was lekker nummer in ieder geval.
3: Ja, heel mooi nummer. Ik ben mooi als geschreven door Garth Brooks. Ik heb het een paar weken geleden eens een keer verteld. Ik heb hem nog gedraaid. De versie van Garth Brooks en hij is geschreven voor zijn dochter.
0: Ja, klopt. Toen vertelde je dat
3: thuis gekomen en dacht hij van, zet me als binnen en ik kwam erin op. En dat zijn dus die artiesten waar we net over hadden. En tekst komt gewoon in je hoofd op. Nee, ik ga het niet meer vertellen. Komt gewoon in je hoofd op en... Dan blijft het gewoon hangen. En dat is muziek maken wat jullie doen. En wij kunnen gewoon rijmelarij doen.
2: Ja, sorry.
3: Met Sinterklaasboek erbij.
2: Maar dit nummer is wel heel vaak gecoverd, hè?
3: Hou van jou blijven trouwen. Ja, door Rowan.
2: Rowan Keating.
3: Rowan Keating. Dat is een van de boys band, van de boyband.
2: En hij is volgens mij nog, ja, ik weet niet meer welke vrouw, maar er was ook nog een vrouw die hem heeft gecoverd. Maar dat was niks.
3: Dolly Parton zeker? Dat noemen we worden.
2: Geen idee.
3: Dat noemen we worden.
2: Nee.
3: Hey. Maar het is, moet ik zeggen, wel een van de beste platen die ooit zijn gebracht.
2: Ja, dat vind ik ook. Maar de volgende is een favorietje van ons, hè?
3: Ja, dus... Soms ben ik zo blij dat ze langskomt, hè?
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: Volgens mij heeft ze nu ook weer een nieuw nummer, dacht ik. Of
3: Anne-Wee?
2: Ik het mis.
3: Ja, die is wel vast wel bezig met het nieuws. Of het al uit. Dus
2: ze was wel wat met nieuws bezig, ja.
0: Ja, Laas met Bluff, dat is het meest recente.
2: Oké, nou ja, dan zou ik het wel verkeerd hebben.
0: Of heb ik wat gemist?
3: Dat zijn die lui die altijd schrijven zijn, dus het zal mij niet verwonderen.
0: Nee, de recente is met Bluff. Maar ze is vast met iets bezig. Want staat volgens mij volgend jaar in AFAS Live.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dat klopt. Maar goed, deze die is geschreven door... Hoe heet die jongen ook alweer? Martijn Buwalda.
3: Martijn Buwalda, ja. Dat was
2: een goede zanger. Ik vond hem een hele goede zanger.
3: Eerst als ik hem de eerste keer zag, dacht ik bij mezelf...
2: Oei.
3: Dat was toch een van de EO.
2: Ja, nou ja,
3: ja dat... sorry mensen, ik wil niet generaliseren. Hoor, als je denkt, van ik voel me nou aangesproken. Nee, sorry, dat is niet de bedoeling. Maar hij zag er echt uit of hij gewoon vooraan in het koor stond.
2: Ja, nou dat klopt.
3: Karo eigenlijk meer, katholiek eigenlijk.
2: Ja, zoiets, ja. Nee, maar die heeft hem dus geschreven. En deze is voor jou. Alsjeblieft.
0: Dank je
3: wel.
4: Let's go!

0: kan gaan.
1: Terecht, Marjolein, dat deze mooier is.
2: Ja, vind ik echt. Ten nadele van Martijn, maar...
1: Deze is voor jou, Hannemee.
3: Ja, man.
1: Ons weringenmondje.
3: Ja.
1: Maar, ja, echt goed. Goed gemaakt.
3: Mooi. Goed gemaakt, ja. Echt, mooi, ik zei net, hij is mooi voor Hannemee. Nee, mooi dan.
1: Van Hannemee. Ja. Ze heeft hem zich eigen gemaakt.
2: Ja, maar ja, dat draait beste zangers ook om, hè. Nummers je eigen maken.
3: Ja,
1: eigenlijk wel, ja.
3: Nou, volgende nummer, jongens, daar gaan we lekker even in het Italiaans.
2: Oh. Oh, heeft zij meegedaan aan beste zangers? Dat wist ik niet eens.
3: Wie?
2: De volgende.
1: Ja, zeker.
3: Ja, zeker.
1: Ja,
3: en heel goed zelfs.
1: Ja, ja, maar dat is al een paar jaar terug, hoor. Dat is al best wel lang geleden. En dan ook nog een keer nagaan samen met de oud-zanger van Direct, hè?
3: Ja.
1: Dus ik geef het een klein beetje weg. Maar
3: ja, dat
1: wel. Ik vond wel.
3: Maar het is ook een hele goede zanger trouwens.
1: Ja.
3: Ja. Het gaat over Cose della Vita. En dat is Samantha Steenwijk met Tim Akkermans. En de origineel is natuurlijk van Eros Ramazzotti.
1: Eros Ramazzotti.

0: mooie plaat, man.
1: Ja, man.
0: Hey, weet je, voor we dat vergeten, we lopen er even volledig aan voorbij eigenlijk. We hebben wel de afgelopen paar weken niet kunnen genieten van jouw aanwezigheid.
1: Nee.
0: 8 weken, geloof ik, hè?
2: Zoiets, ja.
0: Zoiets, ja. Maar er is toch iemand die zich echt goed heeft gekweten van de raak.
2: Ja, dat heb ik al. Schuifjes. Ik heb het, sorry?
0: Met de schuifjes en zo.
2: Dat heb ik tegen haar gezegd.
0: Ja.
2: Ja, hè?
0: Maar ik wil het even on-air zeggen.
2: Ja.
0: Ik ben echt apetrots op haar.
1: Dankjewel. Ja, ik merkte wel, het ging steeds beter.
0: Ja, inderdaad. Eerder deze gewoon de schuif open, zet ze mic open, zet ze dan.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Gewoon een uitzending.
2: Ja, maar dan weet iedereen
1: live dat... Live aftellen.
2: Ja, dan weet iedereen dat de mic open is.
1: Het ging de laatste weken steeds beter. Ik kreeg echt smaak te pakken.
2: Ik heb je complimentje gegeven aan het begin,
1: ja,
2: hè?
1: Klopt.
0: Nee, maar
1: ja, dat
0: is
1: ook
0: niet
1: het
0: bijgegeven. En de luisteraars ook weten dat zij dus multifunctioneel is.
2: Ja.
0: Multi-inzetbaar is. En dat we daar dat we een hecht team vormen die opvangt als er één uitvalt. Ja, dat is zo. Nou, jongens, tot ziens.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, mooi. Best gezellig. Het was gezellig, inderdaad.
0: Dit was de opening. Gerrit is vakantie.
2: Ja. Huh? Heeft Gerrit trouwens ook wat voorbereid? Of,
0: Oh shit, dat is waar ook.
2: Ja, kijk, zie je wel. Shit,
1: ja,
2: dat is waar.
1: Dus, altijd reminder geven aan Gerrit. Ja, dat deed ik ook de afgelopen weken.
0: Niet alleen de afgelopen weken.
1: Ditjes en, hoe noem ik het? Ditjes en doetjes.
0: Ja, ditjes en doetjes. Was ja wel, dingen zo. En al die bouwel. En ik ga eraf zoeken. Had hij nog een plaat draaien?
2: Oh, als hij nog een plaat draait. Nou, de volgende, die kennen we natuurlijk
0: plotje,
2: allemaal.
0: Mimotje.
2: Jawel, die kennen we allemaal van Una Paloma Blanca.
1: Oh, ja.
0: Ja, die kennen
1: van
0: we.
1: Mijn favorieten.
0: Geert Bakker.
2: Geert Bakker, ja. George Baker.
0: Ja,
2: George Baker. En George Baker, die heeft dit nummer gedaan. Dat is een nummer van de Dijk. Het oorspronkelijke nummer is van de Dijk. En het heet Ik kan het niet alleen.
0: Nee, dat klopt.
2: Wij ook niet.
0: Nee, jawel.
2: Ja, nou, jij wel.
0: Ik heb jullie er liever bij.
2: Oké, nou ga jij even lekker voorbereiden. Gaan wij lekker.
0: Mijn bek nou eens even dicht houden.
2: Ik kan het niet alleen.

0: George Baker. En hij kan het niet alleen.
1: Mijn schoonvader, mijn schoonvader zegt, wat schrauwert.
0: Wat schrauwert. Ja, dat...
1: Wat je schrauwert, man.
0: Ik vond hem als... Nee, laat maar. Ik ga het toch niet zeggen. Is er...
1: Je vond hem Little Greenback beter?
0: Ja, die vond ik inderdaad beter.
2: Die hadden we vorige week.
0: Is er nog wat te doen, Gerard, dit weekend?
1: Nou, ik zal je wel vertellen. Ik moet even zelf even kijken.
2: Ja, morgen haal ik mijn auto op.
0: Oh.
1: Yeah. Dus dit is zeker wat te doen. Vrijdag, aankomende zaterdag. De tijd is onbekend. Dus je moet aan de dag gaan posten. Dan moet je bij Nieuw-Weringen zijn. Op de hoek van de Mondenweg Nieuw-Weringen. En dan moet je kijken. En dan kun je wachten. Kun je zien dat Marjolein een nieuwe auto opbouwt.
0: Ja, kenteken. SV. Wat is het nummer?
1: Nee, SFR.
0: Oh ja, SF.
2: Ja, de cijfers. De cijfers hou ik privé.
0: Oh, die hou je privé.
2: Ik heb al veel te veel op radio gezegd.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ik ben een stalker.
0: Zo is.
2: Nee, ik hou de cijfers geheim.
1: Is goed, meisje. Ja, hartstikke goed. We gaan kijken naar de activiteiten voor het komend weekend. En ik heb het ervaren voor het hele weekend. Kasteel de Dag in Coevorden. Dat is onder de rijke geschiedenis in het kasteel in Coevorden. Tijdens de dag van het kasteel van 6 tot en met 9 juni... zijn er dagelijkse gratis rondleidingen door het historische kasteel. Gidsen nemen bezoekers mee langs bijzondere ruimtes... en vertellen verhalen over de ridders, veldslagen en eeuwenoude gebeurtenissen. De rondleiding start dan rond... 10:30 en zijn en 13:30. Aanmelding hoeft niet hoor, als je er bent, dan is het, kun je gewoon meelopen. The Art of Wonder, de gouverneurstuin in Assen, verandert dit weekend in een wereldvol theater. Straat X en verrassende ontmoetingen zijn jeugdtheater festival Art of Wonder. Bezoekers kunnen genieten van een voorstelling voor alle leeftijden. Workshops en interactieve installaties met onder meer Robin Hood, gigantische insecten en een levensgrote uil en de interactieve dansvoorstelling. Bout, ja, doe maar even dicht, want ik hoor dat ze in die panda zitten graaien. Tijd met de microfoon open. Jeetje mina. Is er een avontuur en verbeelding te beleven voor jong en oud. Gaan we naar zaterdag. Morgen dus. Dit is de koetstocht. Veel geschiedenis tijdens de koetstocht. Nieuwoord 513 authentieke koetsen trekken van 10 uur... door het Westerkwartier langs onder meer Terheil, Rode, Midwolde en Leek. De deelnemers zijn veelal gekleed in historische kleding. En rond 4 uur sluit de tocht af met een sfeervolle defilé op de Dam in Leek. Dan hebben we nog even een gasten wat te doen. De expositie is daar zo op de Brink. Gasten wordt zaterdagavond om 19:30 een kunstexpositie geopend. De werken van amateurkunstenaars van kleurrijk gasten zijn te bewonderen... in een opvallende verrijdbare kijkdoos van 4 meter lang. Gebouwd door een antieke strowagen. Feestelijke opening wordt verricht door een raadslid en doodsgenoot Jeannette Reinders. Oh, ik dacht eerst dat ook Kazernaars kwam. Wil je voor de centrum team kijkdoos even zien? Was dat leuk geweest? Benteng Park, Obstacle Run. Als je bent sportief en je houdt van rariteiten, zoals vroeger ook apenkooi geweldig vond, dan is dit echt iets voor jou. Klim over containers, balanceren boven het water en trotseert uitdagende hindernissen tijdens de Benteng Park, Obstacle Run en Hogeveen. Het spectaculaire parcours voert deelnemers langs onder meer hockeyvelden, wielenverenigingen, de Peddelaar en VV Hogeveen. Er zijn afstanden voor jong en oud variëren van 400, 800, 1200 en 5 en 10 kilometer. Voor de schrijven kan tot en met 5 juni. Dat is vandaag, dus ik zou zeggen, succes nog om een plekje te krijgen. Vroege Vogels hebben ook nog wat voor. Staan vroeg op en beleef de natuur op de mooiste tijdens. Mooiste tijdens deze ochtend-excursie van Staatsbosbeheer en Drentse Friese Wold. Samen met een gids ontdek je welke zangvogels leven in het afwisselende landschap van bossen, heide, vennen en zandverstuivingen rond de Appelschaap. Terwijl de zon opkomt, geniet jij van de vogelconcert. En verder kijken meenemen is aanbevolen. Jachtgeweren mogen niet. Blaaskapelfestival Orvoten. In Orvoten klinkt zondagmiddag volop live muziek tijdens het derde Blaaskapellenfestival. 3 blaaskapellen verzorgen optredens op verschillende locaties in het dorp. Met een afwisselende repertoire van Egerlender, Beumiese en Moravische blaas en muziek.

0: Kijk, daar ga je met mijn bek. dat is mijn Engels, Meulijn. Lekker pendaatje. Je hebt je mond weer vol, hè?
1: Die eet maar door, jongens. Die eet echt
0: Ja, die heeft die bak zo leeg. Dat is verschrikkelijk. Vorige week heeft ze gewoon allemaal van die al mijn sleutels op zitten eten.
1: Alsjeblieft.
0: En wat ik overheid heb vervolgens Dion thuis opgevroten. De bezoekers kunnen er vrij rondwouden tussen optredens. Geniet van muziek vanaf terras en of horecagelegenheid. De toegang is gratis. Dat doen we allemaal in Noordvotten. Echoes of the World. En dat is het podium Zuidhagen en Assen. Sorry. Ja, het zit goed. En Assen gaat zondag in de staat zondag in het teken van muziek. Ontmoeting en culturele diversiteit. Tijdens Echoes of the World. En de musici uit verschillende landen delen hun verhaal via muziek, ritme en improvisatie. Naast een gevarieerd programma met optredens is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een gezamenlijke wereldmuns. En de muziekmiddag singer-songwriter Lisette Schrievers uit Emmen en Schriever, sorry, treedt zondag op in het Onbreidendaal met een mix van eigen muziek en bekende covers. Met haar warme stem, akoestische gitaar en mondharmonica brengt ze persoonlijke liedjes in een intieme sfeer. Tijdens het optreden wordt ze begeleid door Erik Stevens, Chris Vrijbloed en mogelijk andere muzikale gasten. Met andere woorden, dat is een verrassing. Kaats en Collect. Liefhebbers van verzamelkaartspellen kunnen zondag terecht in het actieve Menogeveen. Dus Ricardo kan ook zijn Pokémon-collectie even meenemen die kant op. Voor de eerste editie van Kaats en Collect in Drenthe. Op ruim 500 vierkante meter draait alles om verzamelen, ruilen, spelen en ontdekken. Naast bekende spellen als Pokémon, Magic, The Gathering, Lorcana, One Piece en Yu-Gi-Oh! Zijn er demonstraties, kennismakingsactiviteiten en veel speelmogelijkheden voor de beginners. Het evenement is geschikt voor zowel ervaren spelers als gezinnen en nieuwsgierige bezoekers die de wereld van trading cards games willen ontdekken. Dat waren wel de activiteiten voor het komend weekend. Als je wat wilt gaan doen, dan kun je het even rustig teruglezen op RTV Drenthe. Van mij heb je toch geen in de moe verstaan. Dus doe geen moeite om het te volgen. Wees niet beschaamd als je denkt van ik versta geen, ik word doof. Nee, is niet zo hoor. Ik ben gewoon niet te verstaan.
1: Nee, hij brobbelt. Hij brobbelt.
2: Brobbelparty.
1: Hij brobbelt heel erg.
0: Jij staat aan inderdaad, ja.
2: Okay.
0: Ja, hoor jij zelf aan. Niet?
2: Nee. Of wel? Wacht. Ja. Hoor ik, jawel.
0: Ik wil zeggen, je hebt een volumeknop daar voor je neus.
1: En je hebt de koptelefoon nog.
0: Ja. Dat kan je harder zetten.
2: Nee, voor mij hoor ik mezelf wel.
0: Volgens jou wel.
1: Heel vaag dit. Heel vaag.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Nou, hey, Gerard, bedankt jongen.
0: Graag gedaan. Ja, dat is een leuke ding. Ik ga denk ik even die obstacle run doen.
2: En om half
1: van 400 meter?
0: Nou, ik denk dat ik voor meer ga.
1: Nee, ik ga niet voor meer dan. Ik houd bij 400 meter als ik al meedoe. En ik doe niet mee.
0: Zie je mij al een container op klemmen?
1: Nee.
0: Nee, dat is zo erg. Maar er weer afkomen.
1: Dat is een probleem.
0: Plaf. Plat op de snoede.
2: Maar voor de mensen die nu denken, oh leuk al die activiteiten, maar wat wordt het weer? Dat gaat Harry om 9:30 vertellen.
1: Dus blijf lekker aan. Dankjewel. Bedankt.
0: Heb je dat, even kijken hoor. Heb je dat nog opgelezen net of hoe zit dat? Ja hoor, ze heeft het gewoon opgelezen.
2: Nee hoor.
1: Nee hoor.
2: Ik wil dan een kopie.
0: Kom uit Bloody Copy.
2: Dan noem je commercial. Nee, dat noem je niet commercial. Nee. Ik kan niet op woord komen.
1: Maar je maakt gewoon een reclame voor mij weer.
0: Dan noemen ze een teaser.
2: Ik ben influencer.
1: Ja. Hey, we gaan, voordat we de hele boel weer plat gaan lullen, gaan we gewoon weer lekker muziek doen.
0: Kijk wel.
1: Jawel, dat weet ik wel. Maar
0: nog niks.
1: Nee.
0: Michael.
1: Ik denk aan hoe.
0: Oh, die ken ik wel. Dat is van die man uit de Alfriesel. Die heeft trouwens op RTV Drenthe ook een leuk programma, hè? Weet je dat?
1: Hij heeft een heel leuk programma, dat klopt, ja.
0: Nou, daar gaan we niet over hebben, denk ik.
1: Daar gaan we nu niet over hebben.
0: Okay.
1: Dit moet ik zelf
2: heel leuk.
0: Heel leuk. Leuk om te weten,
2: joh.
0: Goed verhaal, doen we helemaal niks mee.
1: Dit origineel is van Katy Perry.
0: Oh, ja.
1: Je verwacht het niet, hè?
0: Ja.
1: Je verwacht het niet. Ja, ja.
2: Dit nummer, hè?
1: Jazeker.
2: Oh.
1: Thinking of You.
0: Ja, ze heeft hem niet in Drenthe gezongen, trouwens, hè?
1: Thinking of You.
0: Nee, dat is dit nummer niet.
1: Oh. Nee.
0: Ze heeft wel Engels gezongen, trouwens. Dit nummer is ze niet zo gezongen.
1: Nee, die is niet zo gezongen.
2: Oh, dacht dat zij...
1: Gaan wij wel lekker naar luisteren. Hè, Denking...
0: Denk.
1: Ik brubbel ook.
0: Denking aan You.
2: Denking aan You.
1: Denk ik aan hoe?
0: Denking aan You.
1: Bukkers.
0: Bukkers. Ja.

0: Ik heb het al gezien, hè? Deze hele, al die afleveringen heb ik gezien. En dan moet ik echt. Nou hoor ik het paard. Oh ja, dat is waar ook.
1: Ja.
0: Wat je de titel dan zegt. Geen idee.
1: Nee, dat gaat me net zo.
0: Van Katy Perry.
1: Het was ook even lastig om. Of lastig was het niet om voor te bereiden. Maar ik moest wel heel veel nummers moest ik gaan luisteren. Omdat ik gewoon niet wist wat was. Ja. Ja, kijk, als je echt een titel van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Oceaan. Dan weet je, die komt van Raccoon.
0: Ja.
1: En die is daar ook gezongen. Maar dan ken ik het nummer. Dan hoef ik niet eens te kijken. Die zet ik er gewoon in.
0: Mm-hmm.
1: Maar zoals dit nummer moest ik gewoon gaan luisteren. En dan, oh ja. En dan vind ik hem, ja, vond hem leuk. Ik denk, die moet erin.
2: Ja, dat is leuk.
0: Inderdaad. Maar sowieso, die Buckers, dat is wel wat. Die gozer kan wel zingen. Die heeft een hele mooie stem. Dat deed nummer ook, ik hou van jou, of hou van jou van
1: ik ook van jou,
0: de drie J's. Ja, weet ik, schat. Ik weet niet, schat. We trekken zo meteen even terug bij de beeld.
1: Nee, dank je.
0: Oké. Okay. En je gaat het niet redden van mijn vriend. en
1: wel veilig.
0: Ja, het is wel veilig in beeld. De camera's staan aan. Dat geluk heb je. Dat nummer van de drie J's, ik vond het echt fantastisch. Die grootste, die hebben een strot, jongen.
1: Ja.
0: We zijn een klein beetje besmet door jouw buurvrouw.
1: Door mijn buurvrouw?
0: Ja, Jeannette. Die is fan van...
1: Ja, zeker.
0: En die kwam daarmee.
1: Ik ben er zelfs geweest. De Buckers.
0: Oh, ik nog nooit.
1: En Geert Thijs.
2: Ik ook niet.
1: Het was leuk, jongen. Ik heb een geweldige
2: avond. Geert Thijs is toch Stadskanaal?
1: Ja, Stadskanaal.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Het blijft toch wel een van de mooiste theaters, hoor.
2: Ben ik nog nooit geweest.
0: Dat wordt tijd doen.
1: Ja, dat wordt
0: gewoon een dingetje dat zegt van...
2: Moeten wel leuke dingen komen.
1: Ja. Nou goed, jongens. En de eerste uur is straks alweer voorbij, man.
0: Ja, man. We
2: zitten gaan
0: we
2: in jouw gaan.
0: Ik hou de tijd in mijn mond als je weer meer plaatje kunt draaien. Maar je kunt zelf je mond weer niet houden.
1: Nee, dat klopt. Dat duurt te lang.
2: Voor twee... Wauw. Dit was een goed bruggetje.
1: Een goed bruggetje.
0: Harry was gewoon voorbereid op veel praten. Die heeft gewoon niet meer nummers uitgezocht.
2: Nee.
1: Jawel, hoor.
0: Ja, hij heeft er nog twee, zo te zien.
1: Nou, ik heb er nog wel meer. Maar ik heb sowieso eentje. 100. Die moet ik draaien, want die vind ik geweldig. En
0: welke moest je van je vrouw draaien?
1: Deze is er sowieso een van. The Phantom of the Opera. Die moet ik sowieso draaien.
0: Van Ellie?
1: Ja, Ellie vindt dat geweldig. Ik was aan het uitzoeken en toen zei ze van... Laat die hem draaien.
0: Ik zei, die niet draaien, dan kom je maar weer in hoes.
1: Ik zeg, ik draai hem vanavond sowieso. Dus, maar we gaan eerst even verder met Davina Michel.
0: Oh ja.
1: Duurt te lang.
0: Wordt later.

0: Fan.
1: Ja, het duurde lang, hè?
0: Ja, het duurde lang, hè?
1: Nee, het duurde helemaal niet lang.
0: Davina Michel.
1: Het duurde maar
0: ik zeg, maak het zelf maar
1: 2 minuten 34.
0: 2 minuten 34. Was
2: het
0: een lang nummer.
2: Kort.
1: Nee, het was lekker kort.
0: Van hoe heet je nou?
1: Duurt te lang.
0: Glenn Frevel, ik zeg maar, dat is het niet.
1: Nee, Glenn Faria.
0: Glenn Faria.
2: Glenn Faria, dat was hem.
1: Nederlandse rapper en jij zei producer.
0: Ja. Het is hij doet heel veel productiewerk en dat soort dingen.
1: Ja, nou ja. Wist ik ook weer. Wist ik even niet, maar...
0: Wist ik al de 1000 poot.
1: Ja.
0: Die weet je wel.
1: Die weet dat, ja. Nou, mooi man.
0: Dat weet ik wel.
1: Is goed. Maar we gaan gewoon lekker door, jongen. Want muziek is muziek, hè. En The Phantom of the Opera.
0: Oh ja.
1: Die moest ik draaien. Dus sorry. Ik denk, die duurt sowieso 4 minuten. Dus ik denk, die moet ik nu maar gaan draaien. Voordat we straks weer tegen het journaal halen.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, dan dus, wordt hij onderbroken.
1: Dan wordt hij weer onderbroken. Zonde. Dus we gaan gewoon lekker luisteren naar The Phantom of the Opera uit de musical The Phantom of the Opera uit 1986.
0: Nou,
1: met Floor Jansen en Henk Poort.

0: Zo, ben ik even blij dat ik een glazen oog heb.
1: Ja, hoger wordt het niet hoor.
0: Nee, hoger, dat, hoger gaat het niet worden. Hè.
1: Nee, dat gaat niet hoger worden.
0: Tjonge, jonge, jonge.
2: Wat een strot.
1: Wat een strot, jongens.
0: Mijn glazen oog zit, er nog in, gelukkig.
1: Ja, dat wel.
0: Die is niet geknapt.
1: Nee.
2: Maar je begon al over met dat de meeste nummers niet echt up-tempo zijn, maar deze is nooit wel redelijk...
1: Jawel.
2: Zit wel met je tempo in.
1: Ja, zo is het.
0: Zo is het. En groot gelijk weer.
1: Het groot gelijk.
0: Het groot gelijk.
2: Wat een strot
0: inderdaad.
2: Potverdikke.
1: Nou, wat gaan we doen? Gaan we nog een stukje Nederlands doen of gaan we een stukje
2: Duits.
1: Engels doen?
0: Jij mag, wat mij betreft, mag jij...
2: Oké, getal. Ik heb een getal in mijn hoofd.
1: Welke?
0: Die nummer 10, of niet?
1: Die nummer 10? Ja, vind ik lekker. Ja, toch?
0: Dat getaltje in je hoofd, hè?
1: Die had ik in mijn hoofd.
2: Ik had 3 in mijn hoofd. Ik wou zeggen getal nummer 3 noemen en dan werd het Engels.
1: Nee, we gaan deze doen, want deze die
2: getal
1: namelijk...
2: nummer 5 bedoel ik, had ik 3.
0: Ja, is het 2 geworden, Nederlands.
2: Oké, prima.
1: Nederlands geworden.
0: We zijn weer lekker in balans.
1: Ja, deze. Het origineel is van André. En hij wil gezongen door André.
0: De mini, hè? De mini.
2: Ik leef mijn leven.
1: Door mini. Hey, helemaal goed.
0: Dat was mijn broer zijn lijflied.
1: Ja, mee, hè?
2: Ja, echt, ik vond een mooi nummer.
0: Mijn broer Bert, die leefde ook echt zijn leven, zo zei hij. Als hij ervan zei, dan zei hij, je moet je nemen met mijn muiden. De mille.
1: Zo is het.
0: Nou, dat was eigenlijk wel. We hebben toch gedraaid zijn uitvaart, maar dat is terzijde. Mooi.
1: Nou, denken we nu even naar Bert, jongens.
0: Ja, gaan we doen.
1: Ja, ik leef mijn eigen leven. Van Hazes junior.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dat dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen.

0: dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
5: 2 over 8.

0: Echt zo'n... Dat zou mijn moeder ook doen.
1: Ja, maar... Wat?
0: Zo in plaats dit zou mijn moeder ja, zou dat hebben.
2: Je kan merken dat Harry een paar weken niet bij de radio is geweest. Helemaal zen.
1: Ik ben helemaal zen. Ik ben helemaal pies. Er komt een pilletje, jongens.
2: Maar ik heb dus echt gemist aan de uitzending. Nou, dat jij daar zo staat.
0: Harry heeft namelijk een heel goed medicijn.
1: Ja, ik heb een heel goed medicijn. Heel goed.
0: En het is op recept, dus dan mag het.
1: Ja, dan mag. Ja.
0: Nou. En het mooie is, er zit geen geel stikker die op.
1: Nee, ook.
2: Geen geel stikkertje?
0: Ja, geen alcohol mag drinken.
2: Oh.
0: Ik heb gewoon nu al mijn soep.
1: Nou, het is wel zo van... als het niet hoeft, moet je het niet doen. Laat ik het zo maar zeggen.
2: Ik heb een challenge met mezelf. Ik wil proberen het hele jaar niet te drinken. En tot nu toe heb ik inderdaad nog niet gedronken. Alleen... Laatst met uit eten heel per ongeluk een heel klein inimini.
0: Ja, fout. Nee.
2: Ik wist niet eens dat het alcohol was. Telt niet. Jawel.
0: Verloren.
2: Ik ben er eerlijk over. Het was echt een heel klein nipje.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee. Dan moet je niet eerlijk zijn, hè?
2: Ja, maar het was niet mijn intentie
0: alcohol
2: om te drinken.
0: Alcohol.
2: Ja, maar het was niet mijn intentie.
0: Je komt ook niet uit een afkikkliniek en denkt bij jezelf... Nou, even klein. Oh, sorry. Het was wat.
2: Ja, maar
0: niet eerlijk.
1: Nee.
2: Ja, maar je gaat ook niet tegen iemand die afkik zegt... als hij één keer per ongeluk... een wietje rookt of zo, dat je gelijk zegt... Ja,
0: nee, lieverd, ga maar weer
2: terug naar de kliniek.
0: We nemen jou niet kwalijk.
2: Ik mezelf wel.
0: Ja, dat is wel anders.
2: Ik vind nog steeds dat ik mijn doel wel behaald heb.
0: Heb je een
2: behalve
0: error?
2: Dat kleine nipje.
0: Heb je al een error?
2: Nou, doen jullie dat maar even. Een heel jaar niet drinken.
1: Geen probleem.
0: Ik ga het niet eens proberen.
2: Ja, ik dus wel.
0: Waarom zou ik het proberen?
2: En weet je, het is voor mij niet eens moeilijk ook nog niet.
0: Niet?
2: Nee.
0: Moet je zien kijken, zeg. Van onderhalen.
1: Jongens. Alsjeblieft. Als blikken konden doden.
0: Ja, dat wel.
2: Nee, het is echt niet moeilijk voor mij.
1: Dan had ze nu een solo-programma gehad.
2: Ryan is solo.
1: Ja.
0: Sitting there solo. Amen.
2: Oh ja, maar we hebben voor het tweede uur trouwens een verzoekje.
0: Oh.
2: Ik heb tegen diegene gezegd, we draaien tussen 8 en 9. Nee, Gerrit.
0: Oh, Gerrit. Welke dan? Ja. Yves Berensen?
2: Hij heeft niks bijzonders aangevraagd.
0: Oh, daar heb ik Yves Berensen voor, jongen.
2: Ja, dat wou ik nog zeggen. Dat is wel leuk.
0: Terug in de tijd.
2: Ja.
0: Ja,
2: geweldig. Doen we die voor Gerrit.
0: Maar we doen eerst... Ik heb even gekeken net. Ik was even de tipraad aan het doornemen. Ik weet niet of je zelf iets met de tipraad hebt gekeken. Maar
2: ja, ik zag ook een leuke.
0: Ik zag de enigste nieuwe binnenkomer.
2: Ik vind die van Olivia Rodrigo wel leuk om een keer te draaien.
0: Oh, die gaan we misschien later even draaien. De enigste nieuwe binnenkomer is binnengekomen op 1.
2: Is binnengekomen.
0: Kingdom of Fear.
2: Van Cameron Whitecomb.
1: Moet ik eerlijk zeggen?
0: En die gaan gewoon draaien.
1: Geen idee.
0: Die alarmschijf noemden we dat vroeger altijd. Dat is nou niet meer zo.

0: Oh, jongen. Voor je dat weet ben je weer zover. Is hij weer afgelopen. Kingdom of Fear was dat. Cameron Whitcomb.
1: Nou,
0: dat
1: is leuk.
0: Ja, ik ook wel in jullie zijn. Er staat ook wel terecht op nummer 1. Nou, de alarmschijf van deze. De alarmschijf van deze. Hebben we dat jingeltje nergens? Nee.
2: Nee.
0: Ja, heb ik wel. Ik weet wat ik hem heb, maar moet ik te lang zoeken. Dat duurt te lang.
1: Duurt te lang.
0: Ik weet het wel.
1: Maar hoe gaat het nu met de nieuwe jingles? Ik heb laatst allemaal nieuwe jingles opgelopen.
0: Ja, inderdaad. Maar ze hebben hier de dan laat ik ze via WhatsApp, zodat ik ze even kan luisteren, voorluisteren. Hoe ze dan klinken on the air. En dan vervolgens zijn ze weg.
1: Oh.
0: Oeps. Iemand heeft erin gesteld dat die WhatsApp gewoon iedere keer gewiped wordt. En dat moet ik toch eens even iemand daarvoor gaan straffen, denk ik.
1: Ja, maar die jingles, die mogen niet weg.
2: Ik weet wel één. Nee, grapje.
0: Ik heb dan stil vermoeden, wie weet wie dat.
2: Die jongen van bro. Nee, gaan we niet doen.
0: Hey, ik vind hem een geweldige man. Ik luister vrijdagmiddag heel vaak naar hem.
2: Ja, ik ook.
0: En vooral als je even niet weet wat het over gaat. Dit welk nummer. Oh ja, waar was het maar weer? Oh ja, nou, dan weer. Oh ja, hier is dit. Ja, geweldig. Ik heb het al zien. En dan vind ik het wel een prachtige presentator. Is het. We hebben het over Jagines middags op de vrijdagmiddag. Moet je zeker een keer luisteren.
2: Ja.
0: Ik kan. Weet je waar ik van baal?
2: Nou. Je kan de jingle niet vinden.
0: Mijn jingle? Nee, ook niet.
2: De jingle.
0: Nee.
1: Waar ben je nou van?
2: Waar ben je nou aan het zoeken dan?
0: Dit is de nieuwe.
1: Daar baalt hij van. Hij weet niet wat hij zoekt.
0: Jawel. Ja, voor de verjaardag aan gaat Gerrit zijn plaatje horen. Tenminste, die zal waarschijnlijk wel weer opschuiven. Maar ik zorg dat ik tegen voor de verjaardag krijg jij het plaatje te horen. Voor Gerrit. Ja. Deze is ook een oude bekende. Scott Fitzgerald met het zusje van Patricia Pai.
1: Nee.
2: Ik voelde hem.
0: Weet je bij die gorgel niet doet. Die heb ik ook nergens staan, ja, volgens mij.
2: Je was mijn voornamelijk.
0: Yvonne Keely. Ken je deze niet?
2: Yvonne Keely.
1: Kili.
2: Dat is Engels.
1: Komt in 1977,
0: dat is best wel lang geleden. Dat is 20 jaar voor jij geboren bent.
1: Yvonne Keely.
0: Ja, dat is een zus van Patricia Pai.
1: Hoe schrijf je Kili?
0: K-E-L-Y.
1: Oké. Yvonne Keely. Dat is een zus van Patricia Pai?
0: Ja, dat zeg ik. En ze is onderdeel geweest van de Star Sisters.
1: Oh god, ze lijkt ook wel Patricia.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Nee, en ik weet,

0: Ik mag niet meer zo vreemd doen.
1: Maar is het normaal dat ik van dit nummer een beetje kerstgevoel krijg?
0: Nee, dat is niet normaal. Dat is niet normaal, maar het is gewoon in de zomer opgenomen nummer.
1: Ik krijg kerstgevoel.
2: Ik ben het wel met jou eens.
1: Dank je. Ja, ik
0: krijg zo'n Hakuna Matata gevoeletje. Dat je rond Kumbaya maar gaat zingen.
2: Kumbaya.
0: Kumbaya.
1: Ik zie mezelf Kumbaya bij de kerstboom zitten bij dit nummer.
0: Dat kan wel. Kerstboom staat bij ons in de tuin. Dan kun je gewoon dan neem je gewoon even een bakje pinda's mee.
2: Van de spa? Oh nee, sorry, geen reclame.
1: Van de supermarkt.
0: Renewable pinda's.
2: Ja.
0: Zijn die van de spar? Nee, die zijn nu in de spar. Spar bestaat tegenwoordig alleen maar als zo'n kiosk langs de weg, hè?
2: Ja, benzinepomp.
1: Deze is van een Little Green Bag.
2: Oh ja.
0: Little Green Bag.
2: Ja, dat is geen reclame.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen...
1: Maar weet dat maar ik, is, dat ik is de... gewoon hoe ik het uitspreek ook.
0: Ja, maar vorige week, toen jij het uitsprak, toen viel het kwartje van mij pas. Waarom ze dat Little hebben gedaan? Dat noemen we het echt niet. Ik denk, dat gaat over dat domme putje waar die broden moet.
1: En dat was ook eigenlijk de intentie.
0: Ja, en dan is een Little Green Bag, maar daar zag niks groens aan. Maar nee, die Little, dus dat had ik niet in de gaten.
1: Little.
2: Nee, dat is
0: voor de dames en heren thuis die het niet snappen, dat is L.

0: L-I-T-T-L-E, ga je veranderen in L-I-D-L.
1: Ze is wel slimmer dan wij dachten, hè?
0: Ja, dat wel, ja. Pas nog op, we krijgen een
2: vraag. Hé, maar nu zeggen, jullie mochten mij niet meer plagen.
0: Nee, maar jij hebt niet meer gekregen.
2: Pesten, over... pestgedrag. Nee. Dit gaat verder dan plagen.
0: Nee. Dus pesten. Ik ga formuleren.
2: Dus pesten.
0: We zijn gewoon vervelend.
2: Dank je, Wilma.
0: Weet je wat ze zegt? No. Ik weet niet eens waarover jullie vervelend deden.
1: Nee, kijk,
2: ja, maar
1: wel.
2: Ik word zo vaak door jullie gepest dat het mij niet...

0: voor een uitdaging aankomen.
1: Ja, lekker, hè? Oh, heerlijk, man.
0: Ik voel een dilemmaatje aankomen.
1: Ik ben blij dat ik er weer ben.
2: Ja, dilemma komt ook naar 9.
1: Oh, dat is fijn.
2: Poh, we even wel 1 opzoeken. Oké, of dilemma of Yvonne Kelly voor een weekend.
1: Wie?
2: Yvonne Kili.
0: Kili is haar zus.
2: Ja, die
0: doet mijn keel.
2: Of elke keer als je gaat douchen, staat Patricia Paaier.
1: Nee.
0: Prima, moet toch pas onder douchen. Vind ik niet meer te laat.
1: Het is wel gezond, hè?
0: Nederlands elftal is vertrokken, jongens. We gaan deze even doen, want wij gaan ervan uit dat het gewoon wordt. It's Queen, we are the champions.

0: Oh, dat was een korte versie dit. We Are The Champions was dat van Queen.
1: Ja, korte versies. Ja, dat bestaan die nog?
0: Ja, ik zit op te kijken. 2 minuten 55, hebben wij zo lang staan lullen? Ja.
1: Dat denk ik wel.
2: Nee. Time Slimming, you have fun. Fun. Nou, is het fun of fun?
0: Fun.
1: Fun, hè?
0: Nee, maar ook fun, zeg,
2: is zo moeilijk.
0: Fun mag ook wel, hè? Maar vroeger had je een discotheek in Emmen, die heette Funny Castle.
1: Maar jij hebt... Ja, ook. Maar jij
0: niemand zei Funny Castle.
1: Nee. Je hebt toch ook Engels gehad, of niet? In je opleiding.
2: Ja, maar wie zei dat ik het toen kon?
1: ben je daarop gezakt?
0: Heeft ze er doorheen
2: gebeurd? Nee, weet je wat mijn eindcijfer is?
0: Ja.
1: Nee.
2: Een 8.
1: Hoe is dat mogelijk?
0: Ja.
2: Waarom denk je dat ik nu zo'n skere sloeber ben?
1: Oh ja.
2: Omkoping.
0: Een skere sloeber?
2: Ja, ik moest iets,
0: maar dat nou, ja.
2: Moest iets bedenken.
0: Was een skere sloeber? Een
2: skere sloeber.
0: Wat een nabeltje, nee. Dat moest dan een zijn, nee. Papa,
2: nee, ik heb wel Engels gehad op school, maar...
0: Ik krijg een Fries, zijn we.
2: Oh ja, we hebben laatst ook ons uurtje in het Fries gedaan.
0: Nee.
2: Ook gemist.
1: Hebben jullie een uurtje in het Fries gedaan?
0: Nee, dat was een uitdaging. We zouden een uur in het Fries doen. We hebben wel het Fries Volkslied gezongen.
2: Ja.
0: Met de microfoon uit.
2: En een Fries Dilemma.
0: En het Fries Dilemma hebben we ook gedaan.
2: Het ging best goed.
0: Niemand wist wat over ging.
2: Nee. Inclusief wij niet.
1: Nou, ik weet dat er een aantal Friese luisteren vanavond. Dus,
2: oh, kijk. Ja, ik vind Fries echt leuke taal, oprecht. Nee, je laat maar. Ik vind dat echt

0: Vind ik zo ongepast nou, hè? Dat je nou, dat je nou precies nou zegt.
1: Ja, maar ik vind Fries echt wel recht leuk.
0: Fries is leuk.
1: Ja, toen ik noem ook al die borden als ik doorrij. Had ik gewoon getwijfeld om een Fries woordenboek te kopen. Maar ik dacht, ja, waar moet ik ermee?
2: Maar je weet nooit wanneer het omhoog gaat, hè?
1: Mooi nee. Stukje is dat.
2: Ja, dat is mooi al.
0: Dat is Jochem Meijer.
1: Paspoort Simon.
0: Ja. Paspoort Simon.
1: Wij vervelen ons.
0: Zitten jullie weer op het hek?
1: Dat is niet Fries, toch? Maar
0: nee, dat
1: moet ik eraan denken. Fries. Ja, bij Fries moet ik daaraan denken.
0: Wij gaan luisteren naar een plaat in 1968 alweer. Hij is bekend geworden van thuis voor de reclame kunnen draaien. Hij is weer in de hitlijsten gekomen aan aanleiding van de reclame. En wel van een bierreclame, Heineken. Ik ga het gewoon zeggen. Het is Louis Armstrong en What a Wonderful World.
2: Oh, van die kleine poppetjes.
0: Oh ja, yeah, baby.
3: Nee,
0: dat repetit.
2: Oh ja.

0: trompetist en zanger was die... Louis Armstrong met What a Wonderful World. Ook bekend van Hello Dolly. Was een van zijn belangrijke nummers.
1: Oh, we hebben een beller.
0: En we hebben een beller. We gaan gelijk even door, jongens, wat dat betreft.
1: Ricardo of meneer Bos?
0: Third World.

0: Ja, dat was hem. Third World was wel een prachtige plaat. Now that we found love, what are we gonna do with it? Nou, dat kan je wel voorstellen. We draaien gewoon de volgende plaat. En dat is een verzoek van Gerrit.
1: Yay!
0: Yay. Yeah. Gerrit wil een mooi plaatje horen, dat krijgt hij ook. En ik heb gezegd voor het verjaardag aan. Yves Berensen, terug in de tijd.
1: Elke dag zijn.

0: Terugkom in de tijd, Yves Berensen. Speciaal voor Gerrit.
1: Ja. Leuk plaatje.
0: Leuk plaatje, zeker.
1: Blijf leuk.
0: Nou, en dan gaan we nu kijken wie er jarig zijn.
1: Ja, laten we eens even kijken.
0: Nou, gaan we dat even doen.
1: Eens even kijken.
0: Zeg ik.
1: Happy birthday. Dat is een nieuwe jingle.
2: Lukt het, jongen?
0: Nee, ik zit met de verkeerde knop.
2: Dat doe je wel vaker.
1: Lang zal die leven. Ah, ja.
0: Ja. Hij komt
1: daar
0: komt
1: zijn ze. De jarigen van vrijdag 5 juni 2026. De eerstvolgende is Tunahan Kutsu. Nederlands politicus van Turkse afkomst. Nou, dat hadden we niet verwacht. Tunahan is vandaag 45 jaar. Piet Wens, bassist en achtergrondzanger, is vandaag 47 jaar. Thomas Belum is een Deense profvoetballer. Thomas is vandaag 48 jaar. Fernando Meira, Portugees profvoetballer, 48 jaar. Scott Drop. Waarom laten jullie mij dit eigenlijk nog steeds doen? Ik ben echt een dikke amateur.
0: Nou, dan moet jij het weer maar doen in vervolg. Dan doe ik de verjaardag.
1: Ja, dat vind ik prima hoor, want dit is echt dramatisch. Scott Draper, 52 jaar oud. Oh my god. Cella, Belgische ex-judoka, is 53 jaar. Mark Wahlberg, Amerikaanse filmacteur, bekend van de film Ted, is 55 jaar. Gefeliciteerd, Mark. Brian McKnight, Amerikaans pop- en R&B-zanger. Brian is vandaag 57 jaar. Oh, een makkelijke. Henk Vos, Nederlands voormalig profvoetballer. Henk is vandaag 58 jaar.
0: Waar heeft hij gevoetbald?
3: Ja.
1: Moet een sidekick nog. Nee.
0: Er staat er niet bij.
3: Dan moet een sidekick opzoeken.
0: Oké, staat er
3: niet
0: bij.
3: Niet gedaan.
1: Nee.
0: Okay.
1: Ik denk Ajax of zo.
3: Nee, dat is zo jammer dat je dat doet.
1: Kenny
3: Ajax, dat schijnt goed te zijn, hè? Wij zijn Ajax, wij zijn de beste, of zo heet dat?
1: Ja. Ja. Goeie, okay. Ja. Ze hebben wel de meeste sterren, toch?
0: Wel goede humor.
3: En drie.
1: Maar even kijken. Kenny Chi is saxofonist uit de Verenigde Staten. Ja. Kenny Chi is 70 jaar oud. Martin Koopman, Nederlands voetballer en voetbaltrainer. Ook niet opgezocht waarbij hij voetbalt. 70 jaar oud.
3: De voetbal niet meer, hoor.
1: Nee, maar dat staat hier.
0: Nou, hij kan hem wel trainen.
1: Moet eigenlijk, denk ik, zijn Nederlands voormalig voetballer.
0: Dickie is onze oudste voetbaltrainer, hè, nu.
1: Ja?
0: Ja,
3: zeker. Ja,
1: zit hij nog bij Feyenoord?
0: Nee, jongen.
3: Nee, joh, die doet Curaçao.
0: Curaçao.
3: Vroeger had je de generaal.
0: Ja.
3: Dan gaan we voetballen met jou en gaan we winnen.
0: Oké, wie zijn er nog meer?
1: Ja? Kees Hulst, ja. Nederlands acteur en... Ja. Toneelregisseur. Kees is vandaag 74 jaar. Jaap Uilenberg, voormalig voetbalscheidsrechter, 76 jaar. Ken Follett, Brits auteur, 77 jaar oud. Laurie Anderson, Amerikaans experimentele performance kunstenares en muzikus, 79 jaar.
3: Laurie Anderson, oh ja, dat was ik weer.
1: Beppie Kraft, Maastrichtse volkszanger.
3: Beppie Kraft
1: is vandaag 80 jaar. Beppie.
0: Die kent hem niet.
1: Kan het een keer in Nederlands.
3: Verrast wordt het Nederlands. Kraft.
1: Bill Moyers, Amerikaans journalist en nieuwscommentator. 92 jaar, sowieso. Dat was het.
3: Dat was Tony Ferris.
1: Dit was echt heel professioneel gedaan weer.
0: Ja, zeker. Dus,
3: echt weer top radio dit.
1: Ja, ik doe waar ik goed in ben, hè. Dat is wel duidelijk.
3: Ik vind het helemaal niet erg, meisje. Je hebt hartstikke goed gedaan. Ik zeg op mijn beurt, ik zeg dan weer, ik kan het niet vinden. Ik zit in het verkeerde
1: scherm. Dan doe ik het.
3: Met jou
1: goed zo, knul.
4: En jetzt komen die kanonen.
3: Dat was er één. Je kan gewoon gezellig meeluisteren hier op deze radio aan Hunze vrijdagavond om 5 juni 2026. Dus 6 minuten over 8:30. Wij gaan een prachtige mooie plaat voor je draaien. Hier is Big Mountain met
0: Baby.
1: Baby, I love you.
3: Ah, every.

0: Welkom 1994. Dat is een keer eerder, ook een keer eerder uitgebracht en door iemand, dat weet ik zo niet meer, maar dat is wie dat is. Maar Baby, I Love Your Way is een nummer van Big Mountain, wat het ontzettend goed deed in de Nederlandse hitlijsten. En daarom draaiden wij hem ook voor je. En toch een klein beetje weer, ondanks dat het in klote weer is vandaag.
1: Pieter Frampton?
2: Ja, Pieter Frampton ook, ja.
0: Was hij dit nummer?
2: Ja, vond ik wel.
0: Oh.
2: Maar even veranderen, hè. Wij hadden het, die mensen die een beetje meekijken met ons.
0: Ja, hier. Hi.
2: Die zien ons natuurlijk allemaal. Ja, jij ook even.
0: Hallo, bappers.
2: Hallo. Die zien ons altijd gezellig babbelen en zo. En, ja. En dan vragen ze zich misschien wel af, misschien ook wel niet, waar we het dan over hebben. Nou, wij hadden het nu net hadden we het over vis. En wel bij de visboer.
0: Ja. Met en zonder groot.
2: Met en zonder groot. Ja. Wat is het? Wat is het verschil? Ja,
0: groot.
2: Groot, dat snap ik ook.
0: Ja.
2: Maar mijn opa zei altijd, met groot is lekkerder.
0: Ja.
2: Klopt dat?
0: Mijn opa zei dat ook. Ja. Toen bestelde die vis en dan zei hij, maak alleen twee zonder groot en dan met groot.
2: Ja, ik snap het niet hoor. En dan keek volgens mij is het dezelfde vis.
0: En dan keek ik bij opa in die kraan en dan was gewoon die hele vis weg. Ja. Hij vraagt alles op, hè. Alles.
1: Ah, ik vind inclusief groot. Zo vies.
0: Die man die kon eten. Hoe Christ dat dan ben?
1: Ah, ik vind dat echt heel vies. Ik ook, ranzig. Ook als in haring graden zit, graten.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen erover vallen. Kijk, stel dat je jou eet je wel eens haring?
1: Ja.
0: En dan eet je hem van het stadje?
1: Ja.
0: Ja, nou moet je voorstellen dat je gewoon een ding krijgt en ze zijn het staartje.

0: is eraf. Er liggen gewoon twee lappen haar in.
1: Dat klopt
0: er
2: nee.
0: Niet. Dan zeg je, dat is niet lekker. Nou, dat is hetzelfde wat sommige mensen over graad in de vis denken.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Dan ben je gaan vissen, zeg geen grote.
2: Metaal dingetje.
1: Nou, oké, en daar hebben wij het dus over als wij even niks doen.
0: Even niks doen, onder andere. En uiteraard kijken we overvolg ook Facebook op de voet. En ik heb dan weer een nieuwe. Dus, 19 mei, dinsdag is dat. Dat is €5 per deelnemer. Dat bloemen stuk leren maken.
2: Mm-hmm. Ja. 19 mei.
0: 19 mei, ik weet alleen niet waar. Ik heb Dickie net gevraagd.
2: Maar 19 mei is al geweest.
0: Oh, dat is jammer. Dat vind ik zo jammer, Dickie, dat je dit nou pas deelt. Want ja, dat vind ik echt, waar.
1: Ga je reclame maken voor iets al ongeveer?
0: Nou ja, nee, je moet even bloemen stuk leren maken. Dus
2: stuk, hoe je ze stuk maakt. Oh, dat kan
0: ik staat hier, bloemen stuk leren maken.
2: Oh, daar kan ik wel een workshop over geven. Ik ben heel goed in slopen.
1: Beetje visser doet het ook, hè?
2: Wat?
1: Bloemenstuk.
0: Ja, staat hij met die hamer
1: op bloemstuk. Met die hamer op die bloemstuk.
0: Bloemstuk.
1: Bloemschik, schikt het?
2: Een cursus bloemstuk maken.
0: Staat hij met de helm of zo?
1: Schikt het? Nee. Oké. Okay.
2: Schikt het?
0: Nou, dat is zo goed.
1: Ja, gewoon leuk.
2: Wow. Okay. 19 mei.
1: Daar hebben we het dus over.
0: Dat zijn dus onze onderwerpen die we bespreken als jullie niet meeluisteren. Dan kun je nagaan. De menigheid zit er thuis en denkt, nou, dat had je beter voor je kunnen houden.
2: Ja, dus gaat het niveau achter de schermen is net zo hoog als achter een microfoon.
1: Maar, even tussendoor. Ja? Als er iemand is die zegt dat met graad beter smaakt dan zonder graad, wil ik het wel graag weten.
2: Ja, laten we het
0: altijd even. Dat kan via de app ook. Je kan ook gewoon 0592-703030 even in je telefoon omslaan. Als zijn de studio aan Hunze. Dan kom je hier in de app rechtstreeks binnen. Die ik nog open moet, zie ik wel. Maakt eruit.
2: Misschien wel 10
0: en,
2: reacties.
0: Anders ga je reageer op Facebook. Zoek maar Marjolein en dan vind je haar wel een keer toevoegen.
2: Ik heb geen Facebook.
0: Nee, dat weet ik.
1: Facebookloze Marjolein.
0: Lozen. Ja, loze. Tilozie. En je kan ook gewoon bellen, 0592-703030. Dan laat je niet hinderen doordat wij staan te presenteren. Als je denkt, ik ga bellen, doe het gewoon. Dan zaten wij gewoon even een plaatje in.
1: Zo is.
0: Verzoekje hebben we gehad, en dat was een verzoekje van Ricardo. Die wilde graag deze horen. Omdat toch het aankomende WK heeft zijn greep ook een beetje op die jongen te pakken.
2: Ja, maakt me gek.
0: Nee, dat was een andere plaat van hem.
1: Maar ik vind wel, dit is wel een van de betere WK-nummers.
2: Nou, ik ga nu al luisteren.
1: Ga maar luisteren.
2: Ja, Samuel ik moet Welten zeggen, heeft ook wel een leuke.
0: Ja, die heeft ook een mooie. Die staat ook in de reclame.
2: Is met Tijger toch of zo? Leeuw, wat was het?
0: Ja,
2: die hebben
0: we
2: laatst gedraaid.
0: Dat is toch van de KPN.
2: Oh, er staat nog een leuk nummer in die lijst.
0: Oh.
2: Cheerio.
0: Niet doen, moet je niet willen.
1: Nee.

0: Ja, man. Prachtig. Gerard Joling was dat in Oranje. Nou, dat vind ik wel prima.
1: Klinkt toch lekker.
2: Ricardo hebt.
0: Oh, die gaat er mee doen.
1: Nou.
0: Hey, maak je dat geluid ook?
1: Huh? Van mij, Ricardo heeft er helemaal niks mee, maar die vindt gewoon leuk om dit aan te vragen voor Gerard.
2: Ja.
1: Dat is het.
0: Ricardo heeft meerdere vervelende eigenschappen, kan ik je vertellen.
1: Meerdere vervelende eigenschappen?
2: Heeft hij dat?
1: Oké.
0: Okay. En een van die hele vervelende eigenschappen is als hij zijn klauwen krijgt, als hij mijn Spotify-account in zijn handen krijgt, dan is mijn hele lijst verziekt met allerlei onzinnummers die hij heeft gezegd. En dan gaat hij allerlei dingen door bezoeken. Over, als weet ik veel van ellende, over vogeltjes dansen of iets dergelijks, dat komt er allemaal tevoorschijn.
2: Oh, weet je, hoe denk je hoe dat in een auto gaat? Dat is ook echt verschrikkelijk. En tijdens autorijden kun je ook niks doen, hè?
0: En dan vraagt hij een plan en dan flikt hij dus een paar keer van die plan. Nee, deze is wel goed. Deze die keer rustig draaien. Meest wanstaltige headbang nummer wat ik ooit in mijn leven heb gehoord. En dat moet ik dan afzetten. En dat duurt ook nog fucking 5 minuten.
2: Geweldig.
1: Een beetje headbang vind ik niet erg.
0: Nee, maar wel dat nummer. Jij bent Ramstein, man. Dus dat is, laten we wel eens zijn.
2: Doe. Hey. Doe Hans Frans Bauer.
1: Deze, hè? Deze.
0: deze.
1: Ja, peace.
0: Peace, motherfucker.
2: Ja.
1: Dat is je.
0: Ik heb dacht, we doen er gewoon nog iemand van. Ja, we doen er gewoon. Weet je wat? We doen er gewoon nog heen.

0: Ja, wat dacht je? Die gaat niks zeggen. Ik ga meezingen. Shakira.
1: Open dat ding.
0: Open dat ding.
1: Die knop.
0: Ik moet eerlijk zeggen, zij wordt ouder.
2: Nou, volg
0: maar je
2: niet
0: ziet het niet, hè?
1: Nee, je ziet het echt niet.
0: Je ziet er niks van.
2: Vast een chirurg die er helpt. Maar wel een mooie vrouw trouwens.
0: Ja.
2: Kira is denk ik wel een van de meest mooie vrouwen.
0: Ze schijnt wel danig in de war te zijn. Hè?
2: Ja, dat zijn al die artiesten. Dat zijn allemaal koekoek.
0: Ja, dat is wel waar. Koekoek.
2: Koekoek.
1: Oh, die hebben ook nee, koekoek.
2: Koekoek.
1: Gaan we inderdaad.
2: Koekoek.
1: Nee, geen Wilfred Gené.
2: Koekoek. Hoe ging dat nummer ook alweer?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Gaan we niet doen.
2: Koekoek.
0: Ik zet je uit, hoor.
2: Ja, doe het.
0: Nee, hier is ook nog die
2: was je hem uitknop dan?
0: Hier. Bij jou is geen... Oh, die kan wel uit. Waar is je onderknuppel? Klunk. Hoe heet dat nou? Dat is zo'n Groningse man, late vrouw. Die heeft ook van die stroopwafels gekocht. En die heeft ook iets met koekoek gedaan. Ik weet niet meer hoe ze heet. Nou, dan weet iemand vast wel. App maar even als je het weet. Ja, die verkocht stroopwafels in Trapel. En dat was een keer kwaad. Dat sprong zo. Die taal van jongen ging echt die vent aan.
1: Geen idee.
0: Dat was zo een. Ja, ik moest even een paar chef kopen.
1: Het was niet de stroopwafelkoning van Groningen.
0: Nee. Er kwam een vrouw aanlopen.
1: Die is met pensioen, hè?
0: Een wat oudere vrouw aanlopen. En die... Dan moest hem de aanhanger met nemen. Ik denk, oh, mijn god, wat was dat dan?
2: Ooit
0: allemaal. Bijna wel, ja, inderdaad. We gaan weer naar het einde van 2 uur toe.
2: Oh jeetje.
1: Gaat snel, hè?
2: Ja. Ik wil eigenlijk ook snel naar huis. Ik wil Suzanne en Freek kijken. Nee, oh, grapje.
0: Nee, ik kan niet. Dan moet je met Harry mee. Maar nee, die gaat misschien niet. Misschien, maar ik denk niet. Dat geeft het veel leuk nou.
2: Nee, grapje. Is ook grapje.
0: Oh, was grapje. Oh, sorry. Grapje. Ja, ik hoor iets van 5 keer grapje. Ik denk, zo'n grapje winnen.
1: Ja, zo'n grapje winnen, ja. Leuk grapje.
0: Leuk grapje. Leuk verhaal ook. Lekker lang en lekker kort. Ook doen we helemaal niks mee. Hey, yo, Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Hij zei het al, Captain Jack.

0: Captain Jack was dat.
1: Deze moet even aan de verkeerde schuiven. Merk je net ook al, Kaas goed. Goed oplettende luisteraar. Ja, ik zat weer met mijn klauwen aan de verkeerde.
0: Ja.
1: En er was een liedje over hemzelf. Hij zong hem gewoon Captain Jack. 1996 komt die plaat, jongens. Je bent hier nog afgestemd op Radio A en Hunze. En wij gaan zo meteen even eruit nu naar het nieuws. We hebben nog 2 minuten ongeveer. En dan ga ik je doen met de nummer 1 van de Nederlandse top 40. Speciaal verzoek van Marjolein gaan we doen. Cheerio, Justin de Wild.

0: te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
2: 9 uur 1.

0: lopen, maar welkom terug jongens bij het derde uur van Weekend met Gerard,
1: Harry
0: en
2: Marjolein.
0: En we zijn er weer.
1: Ja hoor.
0: We gaan er allerlei bullshit nog uitkramen dit laatste uur. Ik heb er wel zin aan.
1: Wat er op aan voor?
2: Zin in.
0: Ik heb er zin in.
2: Weet je waar ik zin in heb?
0: Naar huis te gaan.
2: Nee.
0: Suzanne Freek.
2: Nee.
0: Ricardo.
1: Oh. Gerard.
0: Ja, toe. Kom op.
2: Moet nee. kunnen.
0: Oké, okay. Oh, dat zelfs niet. Oké, ik heb een keer de muisje vast. We gaan hem draaien. Dark Before Dawn krijg je van ons van Sommieu. En even kijken. Komt van, staat nummer 27. En hij komt van 26. Staat echt 18 weken genoteerd. Is dus 1 week gedaald deze week. Pak dat mooie plaat. Luister maar. Genieten.

0: prachtig zo die strijkers erbij, hè?
1: Oh, vind ik echt heel mooi. En ook hun stemmen en... Weet niet, ik vind dit echt het mooiste nummer van Sommieux.
0: Sommieux. Wat betekent dat eigenlijk? Het is Frans.
1: Zal ik eens even snel...
0: Ga even googlen.
1: Ik ga even googlen.
0: Harry denkt bij zichzelf, zo.
2: Ja.
0: Sommieux. Ja. Ik had daarnet zojuist gezegd dat er maar één nieuw binnenkomen was.
1: Zijn best.
0: In de...
2: Wie?
1: Betekent zijn best.
0: Zijn beste.
1: Letterlijk okay. Zijn best.
0: Maar er waren er meer al. 1 week staan genoteerd en dat zijn nieuwe binnenkomen. Best wel veel in de tipparade. Dus
1: ja,
0: vlakje.
1: Ook wel veel leuke nummers trouwens.
0: Ja. Nou ja.
1: Dat is ook Shakira, toch? Met Sue.
0: Ja, dat is ook van Shakira.
1: Ja, blijft ook wel leuk.
0: Daar staat de top 4, staat hier.
1: Nummer 3 is ook wel leuk. Daar ga ik volgend jaar heen.
0: Ik denk dat jij ergens anders zit te kijken. Je top 4 zit te kijken, maar dat geeft niet.
1: Nee hoor, ik kijk wat jij net ervoor had.
0: Oh ja, je kijkt met mij mee.
1: Ja, ik kijk met jou mee.
0: Dat is wel. Maar goed, geeft niet. Inderdaad, Sommieux is dat. En zijn best. Dat doet hij goed. We zijn bezig met het laatste uur. 7:07. We gaan gewoon lekker muziek maken. Dilemma. We gaan hem je meenemen. Heb je een dilemma?
1: Nee.
0: Oh, ga erop zoeken. Ga lekker een dilemma zoeken, meisje. Deze gaan wij doen. Skonert is er in de buurt, jongens. Hier is die Time Bandits. Prachtige. Listen to

0: Gerard, wil je die starten?
1: Listen to the man with the golden voice en niet the music. Dat was de eerste plaats die ik fout maakte.
2: Bob.
1: En dan zit ik nog lekker. Ik zie ondertussen zie ik dus. En je weet wie klaar staat, dus wat het volgende nummer is.
2: Bob.
1: Inderdaad. Bob Marley.
2: Oh.
1: En dat zie ik staan.
2: Don't worry, be happy.
1: Bob. Dat is geen Bob Marley.
2: Oh, niet?
0: Nee.
1: Mij niet.
2: Oh. Don't worry.
0: Be happy.
2: Be happy.
0: Nee.
1: Die is wel leuk trouwens.
0: Ja, is wel een...
1: Gaan we even opzoeken. Die is wel grappig. Die is van... praten jullie even door? Dan ga ik even kijken.
0: Oh, laten wij even door.
2: Don't worry. Be
0: Zijn ze met twee man zijn ze hier gewoon aan het zoeken.
1: Bobby McFerrin.
2: Die is van Bobby
0: McFerrin.
2: Ja, Bobby. Bobby.
1: Ja, weet je. Ik ben de broertje niet. Ik vind hem ook... Ik word er wel vrolijk van. Want ik heb altijd zoiets van... Als je dit soort muziek hoorde... Dan krijg je altijd met dit soort dingen over je. Ja. En mag buiten wel klote weer zijn, jongens. Deze vrijdagavond zit jij er klaar voor. Het is 9:12. Waarschijnlijk heb je al een wijntje ingeschonken. Lekker glaasje drinken of een potje bier losgetrokken. Of gewoon een oranjeetje gepakt. Dat kan ook wel. Een vrierbloes van oranje. Dat hebben wij thuis. Het is bijna zomer, jongens. Kort aan te komen. En dat gaan wij vieren met een plaat die Marjolein noemde eigenlijk al. En het, we hebben het al gezegd eigenlijk, hè. Gaat het gewoon doen. Bobby McFerrin. Don't worry. And be happy.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Don't worry.
2: Be happy.
0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy.
3: Zo jammer dit. Ik vond het wel een lang nummer trouwens.
1: Ja, best wel.
2: Duurt te lang.
1: Ik zat op een gegeven moment te kijken en ik dacht, goh, duurt het nummer lang.
3: Ja.
1: Maar hebben wij dat weer?
3: Nou, we hebben voor mij alleen maar lange nummers, maar...
1: Passende nummers.
2: Lange mannen, lange nummers.
3: Oh, oké.
1: Okay. Oké, okay, ik zit echt op mijn lippen te bijten.
3: Ja, nee, ga me net zo.
1: Wauw, het was even stil, denk ik. Maar alleen denk maar, god, ik heb het gezegd. Ja. De Power Station is dit. 1983. 85, sorry. Some like it hot.

0: Some Like It Hot was dat. Power Station, een wat lange plaat, maar dat was wel een van die tijd. Eigenlijk was er een van de aankondigingen eigenlijk dat we richting de dance gingen.
1: Ja.
0: En dan kwam Power Station, Snap had je toen in die tijd. En maar niet meer. Van alles en nog wat.
1: Van alles en nog wat.
0: Van alles en nog wat, man. Ja, je. Of niet dan?
2: Willen jullie een dilemma?
0: Oh, we krijgen een dilemma.
1: Nou, weet je wat een dilemma is?
0: Stremma.
1: Dat als je ergens naartoe moet... Hè, en dat
0: je wil en je wilt niet.
1: En nemen dat alles er gewoon uit ligt. Ik weet, ze moet met de week bezig.
0: Oh ja, jij bent die Harry B. verdwaald in Drouwen.
1: Ik was stapelgek. Ik ben al verdwaald in Drouwen. Hè, Dickie? En,
0: die ligt pissig nou, dat broek voor het lachen.
1: Ja, zeker. En ik moet... ik werk in Hoge Zand. Nou, ik moet zondagmorgen moet ik beginnen. Weet je waar ik langs moet?
2: Nee.
1: Over Annen. N34 Annen. Ik kan niet over Gieten. Ik kan niet over de N33. Alles ligt eruit.
2: Echt? Ik moet maandag naar Assen.
1: Nou, dat ligt er nou net... Nee? Maandag? Nee, maandag niet.
2: Oh, ik zag wel borren.
1: Nee, maar zondag in ieder geval wel. Ik, dat wordt lekker omrijden.
2: Nee, je hebt toch niets beters te doen.
0: Moet gewoon bloedzagerij zijn.
1: En benzine kost je niks, denk ik.
2: Nee,
0: je kunt er gewoon over binnendoor, over Gieterveen, Zandvoort.
1: Nee, Gieterveen niet te bereiken.
0: Oh.
2: Ja, ze gooien alles
1: te stond in de krant,
2: open.
1: Hè? Dat Gieterveen bijna niet te bereiken was.
0: Je zal maar markt hebben.
1: Van alles ligt er gewoon uit. Als je naar Stadskanaal wil, vanaf de N33 ligt er ook uit.
2: Oh.
1: Achterop, richting de Kielsterachterweg, ligt een Nieuwe Diep, ligt eruit. Ja, het is geweldig.
0: En als je nou over Anne gaat dan en dan richting...
1: Ja, ik ga over Anne. En dan ga ik richting de Kielsterachterweg, zeg maar.
0: Ja.
1: Okay. Dat is de enige mogelijkheid.
2: Ja. Wow. Ja, of via Groningen. Tegelijk,
0: Ja, of Zuid-Laren.
1: Ja, dat kan ook nog.
0: En dan Kapsel.
1: Zo is
0: het. We rijden heel veel natuurlijk naar het lang. Dat wel zijn.
2: Ik hou niet van omrijden, hoor.
1: Krijg
2: ik
1: mijn dilemma?
2: Ja. Oké, de 11e van elke maand gaat er een gigantische confettikanon af in je huis... Of in een rij voor de kassa moet je altijd een polonaise beginnen.
0: Nee, één.
1: Nee, twee.
0: Eén.
2: Wil je elke maand confetti? Ja, jij dikt Wilma die ruimte dan.
1: Ik ben in 88 getrouwd. En wij kwamen terug van het feest.
2: Oh nee.
1: En ik deed mijn voordeur open. En het confetti lag overal.
2: Oh, dat is zo erg.
1: Bijna, nou ik wil bijna zeggen 30 centimeter dik.
0: Ja, dat confetti geraakt.
1: En in de keukenkastjes, overal.
2: Oh, verschrikkelijk.
1: Echt.
0: Nou, weet je wie dat er gedaan is? Zijn neefjes hebben dat gefikt.
1: Dit wens ik niemand toe.
2: Nee, dat is verschrikkelijk.
1: Dus ik ga gewoon in die polonaise bij de kassa.
2: Nou, ik heb laatst wel met Ricardo's verjaardag hem wakker gemaakt met confetti op het bed. Maar ik mocht het zelf opruimen.
1: Ja, nou, ik ben echt een paar dagen bezig geweest.
2: Ik hoef er niet omheen luis. Vind ik eigenlijk zo geen humor meer.
1: Nee, ik
2: vind eigenlijk vind ik
1: meer.
2: Dat oprecht niet grappig. Hetzelfde met dat mensen allemaal rijst in je huis gooien. Ik zie daar oprecht het humor niet meer. Gaat te ver.
1: Er was een buurman eentje verderop. Die heeft geholpen om het netjes te maken. En die vond het zo erg.
2: Maar na een paar jaar kom je het toch nog steeds
1: tegen.
2: Ja.
1: Ik kom er nog wel eens tegen. Dan denk ik van, hey, god, ik heb confetti in mijn
0: met een verbouwing of zo. Confetti in je bilnaad.
2: Confetti aan de muur.
0: En heb je een vriend van mij die had op een gegeven moment zijn verjaardag en er komt een andere kennis komt binnenlopen. Je hebt zo'n buis bij hem. En Ben is inmiddels al over, helaas. Maar hij zegt op een gegeven moment: als je dat ding in opsteekt, kan maar roodstas boeten.
1: Ja.
0: Nou, dan dacht ik: nice, hij legt het ding neer. Dat straks van auto terug. En hij werd opgehaald door de vrouw van een andere camera. Die ging met z'n tweeën. Gerard, dat was die jongen, die ging achterin zitten. En die kijkt naar het raam, naar bed. En ben nou. En die ramen, bam, jongen. Ze had overal zitten. Ah, dat vind ik humor.
1: Ja,
0: alleen niet in mijn auto.
1: Nee.
0: Maar het is wel humor.
1: Ja, het is wel humor.
2: Een beetje vind ik wel humor.

0: Humor,
1: Snop,
0: ja, maar niet
1: Corsa,
0: door het hele huis.
1: Come on. Niet, nee, dat moet je niet willen.
0: Nee, niet het hele huis. Maar ik vind Confetti Kanon wel humor.
1: Ja, dat heeft humor. Maar ja, nee, bij ons thuis ook niet. Dus geen confetti, maar ik ga ook niet in de Polonaise lopen.
0: Je moet kiezen.
1: Nee.
0: Dan is het een dilemma.
1: Nee, maar ik heb het recht om niet
0: Tikte
1: te kiezen.
0: Tik er maar even een nummertje over na. En dan bedoel ik een nummertje hier achter
2: Niet
0: op de wc.
2: Oh, jezus, jongens, we gaan de verkeerde kant.
1: Nee, zij bedoelt dat. Ja, oké.
0: Een nummertje is toch kakke poepie doen?
1: Ja, een nummertje 2 is dat.
2: Ja. Oh, op die manier.
1: Ja, noem me zo liever. Nummertje doen is kakke poepie doen.
2: Ja, oké. Okay. Dikkie.
1: Kakka doodle. Toma,
2: hey, hallo.
1: Dikkie heeft een plaatje aanvraag van hij gaat naar Mumford & Sons. En deze plaat vind ik leuk. Little Lion Man wordt zo lekker en gevloekt. Speciaal voor Roel W.

0: Man van en San waren dat best een goede plaat. En we draaien voor Roel W. Dat was de vroegere voorzitter van een oude omroep waar wij voor gewerkt hebben. En die meneer heette gewoon Wit daar van achternaam.
1: Had hij ook wit haar?
0: Ja, inderdaad. Het was een oudere man. Het wit haar.

0: Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze. Sunny.